0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden.
0: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
2: Dit

0: Knaan zwaait niet alleen met handjes, maar ook met de vlag. En wij zwaaien ook even. Even naar de camera. Even naar Maarten Bonnemeijs. Goedemorgen, Maarten. Maarten is nog van alles aan het regelen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je aan het doen, joh?
1: Ja, ik ben me nog aan het installeren. Dat gaat helemaal hartstikke langzaam. Het is weer maandag.
0: Oké. De computers hebben ook even moeite om op te starten, begrijp ik.
1: Nou, dat kun je wel zeggen. Hop al.
0: Goed weekend gehad?
1: Een weekend, ja, lekker. Zaterdag waren wij, zoals al eerder gezegd, in Duitsland. In Düsseldorf, bij de caravanbeurs. En dat was weer een vruchtbare dag, laten we het zo zeggen.
0: Oké, heb je een keuze kunnen maken?
1: Zeker.
0: Aha.
1: Dus het is,
0: en nu sparen of...
1: Het sparen hebben we al gedaan, anders dan kun je niks uitgeven, hè?
0: Oké. Maar heb je iets gekocht?
1: Ja, ik heb wel wat gekocht.
0: Oké. En?
1: Ja, een nieuwe caravan.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Tevreden?
1: Ja, anders had ik niet gekocht.
0: Groter dan die je had?
1: Wel wat groter inderdaad, maar niet veel hoor. Maar wat nieuwe snufjes erop, dat soort dingen.
0: Kon je meteen meenemen of moet die nou helemaal geprepareerd worden?
1: Nee, gebouwd worden.
0: Oké, en hoe lang is de levertijd?
1: Nou, ik denk dat het ergens maart, april wordt.
0: Oh man, maar dat is dan ruim op tijd voor je eerste...
1: Ja, zo is het.
0: Ga niet in de winter nog even...
1: Nee. Ik heb nu... Volgende week ben ik met vakantie, maar dan ga ik niet met de caravan.
0: Oké. Nou, dan zijn we helemaal bijgepraat als het gaat om jouw caravanplannen. Jouw vakantieplannen op lange termijn, daar moeten we dan maar even op wachten. Laten we eens naar de kalender gaan.
1: Ja, het is een beetje lastig, want de kalender die is nog niet in beeld gekomen. En ook het plaatje van Fransje Broekhuizen nog niet. Dus daar ben ik druk mee bezig. Maar ik kan wel de kalender natuurlijk eventjes in beeld laten zien.
0: Aha.
1: Het is maandag 7 september. En het is een dag van, de dag van de ziekte van Duchenne.
0: Oeh.
1: Ja, dat is behoorlijk. Trouwens, het is deze week ook, en dat moeten we er wel even bij vermelden, Suïcidepreventieweek.
0: Ja.
1: Daar besteden we hier bij L1 aandacht aan. Dus niet zozeer aan de dag van de ziekte van Duchenne. Jij weet wel wat dat is, hè?
0: De ziekte van Duchenne?
1: Ja?
0: Nee, niet precies.
1: Nou ja, het is wel een, volgens mij een behoorlijke ziekte, hoor. Die toch wel aandacht vereist. We hebben natuurlijk... die jongen gehad, volgens mij, die met die nagellak, weet je wel?
0: Oh ja.
1: Volgens mij had die de ziekte van Duchenne. En daar moet toch wel de aandacht aan gevraagd. Dus het lichaam mist dan een eiwit.
0: Ja.
1: Dat eiwit is nodig om spiercellen sterk te houden wanneer ze aanspannen. Fout zit in het zogeheten X-chromosoom. En het verloop van de ziekte is progressief. Dat betekent dat de klachten in de loop van de tijd erger worden. Kinderen gaan op jonge leeftijd steeds moeilijker lopen. Hebben later ook een rolstoel nodig. En ademhalingsspieren en het hart worden uiteindelijk zwakker.
0: Nou.
1: Dus het is toch een heftige ziekte. En daar wordt er vandaag bij stilgestaan op deze 7e december. September, sorry. Verder staat er ook niet echt een QR-code op qua liedje.
0: Uh-huh.
1: Dus er is niet echt een liedje geweest dat ze zeiden van... nou, dat past een beetje bij deze ziekte.
0: Nee. Dat past eigenlijk niks bij die ziekte. Het is gewoon een vreselijke ziekte.
1: Ja,
0: precies. Goed, hebben we nog een spreuk voor vandaag?
1: We hebben geen spreuk, maar we hebben wel Frans Broekhuizen. En die weet wel dat het een bepaalde dag is. Want die zegt, het is de dag van de schone lucht. Ik laat het plaatje zo meteen even zien, want het is nog niet online gekomen bij mij. Hij zegt wel, we starten deze week met een fris groene gedachte. Waren het niet dat vandaag de internationale dag van de schone lucht is? Voor de volgende ga ik naar 1978 en Paul Jong en Love is in the Air. Ja, dan heb je toch weer over lucht natuurlijk.
0: Schone lucht ook, hè?
1: En ja, hij heeft het natuurlijk niet voor niks over fris, want het is vandaag frisse maandag. Oftewel, positieve weekstarters.
0: Wat gaan we dadelijk doen met de voorgloeien?
1: Dat zeg ik, positieve weekstarters, hè?
0: Positieve weekstarters.
1: Frisse maandag noemen we dat, het staat ook in beeld.
0: En dan geven we gas.
1: Dat geeft een kast, dus dat kan al behoorlijk binnenkomen. En ik zie al in mijn ogen dat er behoorlijk wat binnen is gekomen.
0: Ja, jongens, we hebben vroege vogels hier bij de luisteraars van de L1 Ochtendshow. Straks meer daarover, nu eerst... Music. En die komt van niemand minder dan Marco Borsato. 8 minuten over 6. LN is dit, met de LN Ochtendshow.

0: Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht, natuurlijk niet. Je blijft bij L1.
1: Ah, de nacht is net voorbij.
0: Ja, kom op, hé. Hey. Zo, er komen meteen een berichtje binnen, hoor ik. Het gaat hard met de eerste voorgloeiers, Maarten.
1: Ja, dat is zoals gebruikelijk, zeg maar eventjes. We beginnen bij Jos Kerris, die zegt goedemorgen, mannen. Na een enerverend weekend met 3 dagen Egelser Dorpsfest. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je nog even bij moet komen. En toch een 3e plaats voor Verstappen ga ik vandaag op frisse maandag naar Everyday van Buddy Holly. Ja, dat is een lekker begin.
0: Oudje.
1: Poeh. Ja, lekker hoor, toch?
0: Ja.
1: En wie er ook alweer is, is de Joker van Posten, ofwel Johan Gerritsen. Goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Maarten. Goedemorgen, Wim. Even Pascal van vandaag.
0: Paul.
2: Ik ga vandaag richting Zuidlounge. Toen kon ik eens los. Ik zou er nog naar Zierikzee komen, maar dat is gecanceld. Dus oh. Ik ben benieuwd wat allemaal in de plaats komt. Voor de Virgo, op deze frisse maandag, dan kon ik voor een pleitje van... Limburgs duo. De duo Dos Halve Zolas.
1: Oh ja.
2: En een wakker weer.
1: Ja.
2: Of weer nu wakker. Dat is hem. Weer nu wakker. Dat pleitje.
1: Ja.
2: Liek me nu wel een goeie voor deze maandagochtend. Liek. Je bent allemaal weer een beetje wakker weer. En dan begint je de wensen weer. Voor de rest eerder mijn werken. Werk de chauffeur straks op Slentjes en Radio.
1: Radio.
0: Roland de Buxemeister, die heet een briefje geschikt. Goedemorgen, Maarten en de vervanger van Pascal. Ik ga voor Roland Keizer met Dich zu lieben. Groeten, Roland de Buxemeister.
1: Ah, Roland, die zetten we er graag bij, hoor. En dan Mark van Dijk, die zegt ook... Goedemorgen, Maarten en Pascal en Paul. Op deze frisse maandag ga ik voor Ronnie Tober en Siska Peters met Naar de Kermis. Ja, dat doet hij natuurlijk niet voor niks, want het is onder andere kermis in Opperuiver. He, waar Pascal op dit moment behoorlijk aan het vieren is. Ik denk dat hij nog behoorlijk op één oor ligt. Wat dat betreft, hoor. Want dat zijn geen misselijke dagen daar. En dan hebben we natuurlijk Michel Bakker de Barregaande. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, maten, vervangen, vrienden van de nummer 1 ochtendshow met Maarten Bonnemaiers. Hier, de Barregaande. Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Kerkrooy Tropical met Hey Anna. Dan hebben we ook volgloeien in Frisse Start Maandag. Goed, de Barregaande. Gaat ook vandaag weer op links erdoor. Ik wens iedereen een hele mooie maandag. En we spreken ons morgen bij Dordrij Tuesday.
1: Zeker weten.
3: Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radio.
0: Kijk eens, hij is binnengekomen. Erwin van Ewijk, volgens mij.
4: Goedemorgen, Maarten en vervanger en alle gloeie wapjes.
1: Goedemorgen, jongen.
4: Oh, nee. Ja, het is weer maandag. Ja. Het is maandag, hè.
1: Ja, je
4: rekent. Mijn voorstel voor de vuurgloeier is Tower met See You Tonight. Dat is echt een frisse plaat om wakker te weren.
1: Ja.
4: Wens ik iedereen een fijne maandag. Werk ze allemaal. En radio.
1: Nou, tot slot van dit rijtje pakken we ook nog eventjes Erwin Oetheidse mee. Hey, Erwin.
0: Hallo, Erwin.
5: Goedemorgen, Maarten.
1: Hallo.
5: En vervanger, heer Erwin, de verkeersregelaar.
1: Ja.
5: Ik ben er alweer vroeg bij vandaag.
1: Ja, inderdaad.
5: Ik moet 3 kwartier rijden. Ik zit ergens in het midden van Limburg.
1: Oké. Okay.
5: Ik vraag voor vandaag aan in de volgluur Luc Steno met Maandagmorgen.
1: Maandagmorgen.
5: Ik wens iedereen een fijne dag vandaag. Werk ze allemaal. Ook voor mijn collega's, verkeersregelaars, die weer aan het bikkelen zijn. En we spreken ons morgen. Radio.
1: Erwin, okay. Goed dat je er weer bij bent, man. Lekker de verkeer regelen vandaag.
0: Nou, het lijstje gaat weer lekker vollopen. Hartstikke mooi. Blijf appen, hè, via de L1-app voor de volgende.

0: Ah, altijd lekker om te huren. Ton Engelshoed Panningen met Van Wiert naar Pol. De LN Ochtendshow, daar luisteren ze naar. En Maarten en Paul zitten achter de microfoon. En kreeg hij heel veel appjes binnen. Hoeven we heel erg blij met zien voor het pleetje wat door u kan aangevraagd worden. Allemaal rond het thema Frisse Mondig. En daar komen we nog wel binnen, Maarten.
1: Ja, Monique de Marketenser die is er ook weer bij. Die zegt goedemorgen, jongens. Ik dacht aan Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Dat is echt een lekkere, frisse wakkerwoordplaat. En Dennis Thomassen, die zegt altijd goedemorgen. Maar heeft ook vandaag weer een volgroeisuggestie.
2: Hoi Maarten, collega en luisteraars.
0: Hallo.
2: Mijn bijdrage is Shania Twain met You're Still The One. Fijne uitzending verder en... Radio, hè?
1: Ja, zo. Radio. Ze hebben een rustig begin.
0: Maar wel een mooi nummer.
1: Rutje Hoed Klimmendam die zegt: het is vandaag Frisse Mondag, dus probeer ik het nog eens met New Order en Blue Monday.
0: Uh-huh.
1: En ik ben benieuwd waar Koddige Harald vandaag mee komt.
0: Ik ook.
3: Goedemorgen, mannen in de studio. En alle gloeiwappies. Hey, voor deze Mondag gewoon ik een nummer van Journey. En niet het welbekende nummer, maar Wheel in the Sky.
1: Wheel in the Sky.
3: Mensen gaan allemaal in de korte maandag en radio.
1: Radio. En dan gaan we naar de automatische deurmonteur Frankie Schultheis. Goedemorgen, jongen.
4: Goedemorgen, mannen. Goedemorgen, gloeiwappies.
1: Ja.
4: En met de Frank Schultheis het Broensum. De automatische deurmonteur op de positieve maandag.
1: Zeker.
4: Ja, mannen, het weekend is weer voorbij. Hè?
1: Ja.
4: We hebben lekker aan de kalverswagen kunnen bouwen voor het nieuwe seizoen.
1: Ja.
4: We hebben naar Max gekeken. We hebben een groot weekend gehad. En nu kunnen we de ganse week weer er tegenaan.
1: Lekker, man.
4: Mannen, de klusjes voor vandaag. Ik begin in Helmond. En dan ga ik naar Weert.
1: Ja.
4: En dan kom ik terug naar Kerkro. Mm-hmm. En dan zie ik wel wat ik nog binnenkrijg. Mannen, mijn inleg voor vandaag, op een positieve maandag, dan gooi ik voor Marianneke op het drukwerk. Mannen, ik wens je een fijne dag, ik schoon uitzending en besmorgen. Radio.
1: Radio.
0: Yo.
1: En dan, ja, jij hebt hem waarschijnlijk nog nooit gehoord, Paul. Onze eigen Limburgse Elvis, oftewel Marco Vonk. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Paul en Maarten, op deze, mooie, oude meuk maandag. Ik dacht bij mezelf van... Well, it's one for the money, two for the show, three to get it ready, now go, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. You're gonna do anything, but lay hope of my blue suede shoes.
1: Yeah,
5: blue suede shoes, gezongen door Elvis Presley, the king of rock and roll, origineel opgenomen op 1 februari 1955 door the one and only Carl Perkins, maar nu op 2 februari 1956 opgenomen door Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Radio!
1: Radio! We
0: vliegen er vanaf, hè?
1: Blue Suede Shoes. Ik moet alleen even checken of die niet toevallig al op het lijstje staat. Want dat zou ik zomaar kunnen, hoor. Elvis is veel aangevraagd natuurlijk, hè. En met name door Marco, omdat hij elke dag een prachtige Elvis-song ten gehoor brengt.
0: Met alle kennis erbij van dien, hè. Dus een ware lopende... Op
1: de Elvis encyclopedie sowieso. En ik check het eventjes of die erop staat. Want het kan zomaar zijn, maar dat is in ieder geval.
0: Oké, goed zo. Hebben we er nog eentje staan? Pardon? Ja, zullen we deze dan nog maar eventjes doen? Stefan van Engen, die is net binnengekomen. Laten we eens even luisteren.
6: Goeiemorgen.
1: Hey, Stefan.
6: Maarten en collega op deze frisse maandag.
1: Ja, hallo.
6: En Maarten, ik ben toch wel eens benieuwd wie waar is in Düsseldorf.
1: Nou ja,
6: je hebt het gehoord. Zeggen, is de platwinkel leeg?
1: Ja, dat
6: of
1: is
6: of vullen we toch nog wel met?
1: Nee, dat is wel
6: leeg. Nou, ik hoop dat het in ieder geval een geslaagde dag was, dat je er goed op geamuseerd.
1: Jazeker.
6: Veel gloeier. Ja, ik probeer het toch nog maar eens een keer met Elvis en Burning Love.
1: Oh yeah.
6: Hier een hele fijne dag.
1: Goedemorgen
6: en radio.
1: Radio.
0: Staat hij op het lijstje trouwens?
1: Nee.
0: Nee? Oké, goed. We gaan door met verzamelen. Blijf ze sturen via de app. De voorgloeier van vandaag bij de L1 Ochtendshow.

0: Aha, uit de jaren 80 met het hoge stemgeluid van Norton Hackett. Half 7 is het in de L1 ochtendshow. En we kregen hij prachtige suggesties binnen voor de vuurgloeier. Onder andere van Maurice van der Vin. Die zegt: goedemorgen mannen. Ik zou gewoon, en er heeft er meteen de clip bij gedaan. Sam and Dave, Soul Man uit 1967. Een hele goeie.
1: Hè? Lekker Fries maandag beginnetje hoor.
0: Ah.
1: Ja, zeker. En onze wegenbouwer Fred is er natuurlijk ook weer bij. Die zegt: goedemorgen voorgloeiers en hoofdvoorgloeiers. Nieuwe week, nieuwe voorgloeier. Wat dachten jullie van VOF de Kunst met één kopje koffie?
0: Ja, zwakker weer.
1: Die zetten we graag bij op de maandagochtend hoor. En dan hebben we hier onze man van de hinreis, oftewel André Simons, de man van de huifkar. Ja, die had natuurlijk weer een behoorlijk druk weekend voor de boeg. Ben benieuwd hoor, André, wat je dit weekend allemaal gedaan hebt, man.
2: Goedemorgen, vrienden van de hinreis.
1: Ja.
2: Nou, we hebben weer een prachtig weekend achter de rug.
1: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja. Het begon vrijdag eigenlijk al.
1: Ja.
2: Vrijdag tussen het werkte. Ik werk, dan heb ik een dagje in Heijen gezeten.
1: Ja.
2: En toen hebben we 's middags even tussendoor een huifkartocht gedaan.
1: Ja.
2: Een trouwerij in Melsbeck. Naar het stadhuis van Gennep. Ja, ik kom daar normaal ook niet zoveel. En dan vind ik dat toch wel al apart.
1: Die
2: stukjes nog niet zo komt. Dus dat begint het nooit voor in. En toen kwamen we nog even terug naar het werk gereden. En daar hebben we wat gedaan.
1: Ja.
2: En toen later s'avonds met samen met mijn collega Jeroen. Hebben we ze weer terug naar de feestlocatie gebracht. Nou, ik vind dat wel al apart. En zaterdag was ons grote Welse Alt-Easer treffen.
1: Oh, ja.
2: Alleen maar Welse oldtimers en brommers, auto's en tractors. Ja, en dat zien er een stuk of 50, 60.
1: Oh,
2: en ja, daar hebben we weer een mooi feestje gebouwd. En daar hebben we ook een Feel Good plaat van overgehaald.
1: Okay.
2: Dat is mooi werk met In de Blote Kont hebben we daar een beetje gedraaid. Maar we hebben het niet gedaan, er zat niemand in de blote kont.
1: Nee, toch
2: niet niks. Hé, hey, fijn weekend allemaal. Hoi hoor.
1: Fijn weekend.
2: Weekend. Ja. Week. Hoi.
0: Ja. Uitgebreid verslag, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat hij zit niet stil.
1: Hij zit helemaal niet stil, nee, hoor. Dat weten we van André wel natuurlijk, hè. Die heeft het hartstikke druk.
0: We gaan even naar Ruud Bouten, die is net binnengekomen met een appje voor ons. En een prachtige suggestie. Goedemorgen, Maarten en Paul. Frisse maandag, Cool and the Gang. Ja, cool, hè, fris. Cool and the Gang. Get Down On It, een live versie zou die het liefst willen horen. Nou, die wordt ook even op het lijstje bijgezet.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan zo meteen eventjes voor een kleine tussenstand. Is dat goed?
1: Ja, dat is oké.
0: Laten we dat doen.
3: Wakker weer.

0: Coldplay samen met Burna Boy. En het nummer heet We Pray. Zo, jongens. We komen de showtrap af. In de LA Ochtendshow. Waarin we heel veel appjes binnenkrijgen van luisteraars. Die allemaal hele goeie suggesties doen voor de vuurgloeier van vandaag.
1: Ja, Hans Dekkers is er eentje van. En die komt natuurlijk ook ontwel. Dat is zeg maar medestander van André.
0: Ja.
1: En die zegt: goedemorgen allemaal. Nog een mooi weekend. Waar we zo terug hebben getoerd met de Alt-Ezer Club. Dat hebben we net ook al gehoord. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En gisteren heb ik metgezongen in Schinveld. Bij het teken zingen. En vandaag Geer en de Mitzinger van Erwin het Reuzenrad. Maak er een mooie dag van, zegt er.
0: Nou, dan komt hij Remco Levels binnen. Dag, ja, Remco.
1: Taxichauffeur.
0: Hallo, Remco.
2: Goedemorgen, hey. Maarten en Paul.
1: Goedemorgen.
2: Hier, Remco, de taxichauffeur.
1: Ja.
2: Frisse maandag. Ja, daar zou ik hier willen gaan voor het nummer She's Like the Wind uit de film Dirty Dancing.
1: Ja.
2: Ik wens je een fijne uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Hoi, radio.
0: Dat zingt Patrick Swayze toch zelf, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, absoluut. Komt inderdaad uit die prachtige film, hè? Klassiekertje uit de jaren 80, volgens mij ook. Trouwens, over de jaren 80 gesproken. Volgende week hier bij L1, de week van de jaren 80.
0: Ja, heb ik gehoord.
1: Alleen maar 80 jaren muziek op de radio. Weer helaas niet bij zijn, omdat ik op vakantie ben.
0: Oh jeze. Ik heb wel leuke foto's van jou gezien in het kader van die week.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, heel fraai uitgedost.
1: Ik heb ook, ik had toen nog haar.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Klopt.
0: Was wel wennen hoor, maar leuke foto.
1: Het is lang geleden allemaal, hè. Roland dan, die zegt Looking for the Summer. Van Chris Ria nog maar een keertje. Oh nee, hij zegt goedemorgen. Hey Enne, want dat van Chris Ria, daar kwam hij donderdag al mee.
0: Juist, juist, juist.
1: En Alex Feiten, die zegt goedemorgen Maarten en Paul. Doe bij mij U2 en Beautiful Day. Een fijne binnenkomer om positief te starten,
0: ja,
1: zegt hij.
0: Helemaal mee eens.
1: Ja, en dan is hier Jos Rook natuurlijk. En Jos Rook, die begroeten we altijd op dezelfde manier. Omdat hij dat ook met ons doet. Dzień dobry, Jos.
3: Dzień dobry, Maarten en Paul. Goedemorgen, gloeiebapjes. Op deze positieve maandag. Weekend weer voorbij. We gaan wel lekker aan de slag. En de weekend hebben we van alles voor de verenigingen gedaan. En ook de aanhanger is nu weer in orde. Project aanhanger afgesloten.
1: Ja, ja.
0: Mooi.
3: Dus we kunnen weer even vooruit. En voor de vuurgloeier hou ik al gedacht aan Vermoeiem Ogrodetsku.
1: Oh.
3: En dat werd gezongen door Trips, Ardo, Jake, Alva, featuring DJ'er. Oftewel, in mijn tuintje.
1: Ah.
3: En dat liedje, dat zingen we ook als koor, alleen dit is een moderne versie.
1: Ja, ja.
3: Dus ik maak er nog een hele schone dag van. En auf Wiedersnitzel,
1: auf Wiedersnitzel. En radio. Radio, ja, dan moet ik meteen denken aan Jan Smit en Miro Soe, hè?
0: Ah, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik heb een tuintje.
0: Ook een tuintje, ja,
1: ja. Zeker. We zetten hem wel bij, Jos, dankjewel.
0: Oké.

0: so don't call me up.
1: Mij niet bellen van Mabel. Het is 7:15. Je luistert naar de L1 ochtendshow. Waarin we ons buigen over een hele interessante muzikale reis. We laten ons prikkelen. We laten ons inspireren door heel veel gloeiwappies die allemaal met de mooiste suggesties komen. Onder andere van Petra Stroom. Goedemorgen Maarten en Paul. Ik ga ook mee met Roland Keizer met Dicht zu lieben. Een hele fijne uitzending.
2: Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze eigen taxichauffeur Rob van der Hoven. Want die heeft ook weer een aardig weekend beleefd als ik naar zijn foto's kijk zo in zijn app. Ben benieuwd. Goedemorgen Rob.
1: Hallo Rob.
3: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxichauffeur.
2: Ja.
3: Ja, ik heb vandaag mijn laatste vakantiedag.
2: Oh ja,
3: en morgen mogen we beginnen.
2: Ja.
3: Dus we gaan de chauffeur breien. En afgelopen zaterdag ben ik naar de verzamelbeurs geweest van de vliegtuigspullen op Maastricht Aage Airport.
2: Ja,
3: en gisteren heb ik de verjaardag gevierd van Kevin, mijn tweede zoon. En die gaat met zijn vrouwke trouwen dit jaar.
2: Ah, kijk, feest.
3: En ik word volgend jaar voor de tweede keer opa.
2: Ach man, wat een nieuws allemaal.
3: Wat was de voorgluur? Dan ga ik voor Piet Veerman met Sailing Home. Ik zou zeggen, een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
1: Radio. Jo, hoe heet ze? Heet dan nog een brief
2: voor ons? Even want Sailing Home, die staat dus al op de lijst.
1: Oh, dat vind ik...
2: Die staat al in de voorgoeie 2026 Spotify-lijst.
1: Weet je het echt zeker?
2: Ik weet het helemaal zeker. Helaas, Rob, je moet even met de nieuwe komen, man.
1: Gaat hij doen, denk ik. Jo, het Heidse, de hele dag een berichtje geschikt. Goedemorgen, gloeiwappies. Hier, jo, op een fietsen van Heidse. Normung, een extra dag werken. Ik gewoon voor Doe Maar. Met het leedje Alles gaat voorbij. Alles gaat voorbij. Hoe 1983. Ja.
2: En drukwerk, Marianneke, daar kan weer een streepje bij, want daar komt Geert Steeks mee. En Marlies Zijlstra die wil dan op de Franse tour. Die zegt: doe maar Michel Delpech met Pour un Flirt.
1: La la la la la la la la la la la la. Toch?
2: Ja, die is het inderdaad. En dan tot slot van dit rijtje gaan we even de grond in. Dat doen we samen met Christian de Hovenier uit Brunsum. Goedemorgen.
4: Een hele goedemorgen Maarten en Paul. Hey, hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
1: Hallo.
4: Vandaag frisse maandag. Nou, dan ga ik met Rick Ashley met Gonna Give It Up. En dan wens ik u een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we... Radio!
1: Nou, dat zien we weer hele goede suggesties die we allemaal binnenkrijgen. Dank daarvoor. We kunnen ze goed gebruiken. En voor ons allemaal bij elkaar zitten. Straks nog even een tussenstandje. Kortom, het wordt weer spannend vandaag. Welk pleetje uitgekozen zal worden. L1 Ochtendshow, daar luisteren ze naar. En weer hebben wij heerlijke muziek om wakker te worden. Straks ook verhalen. En uit Zuid-Limburg. Met de muziek, daar houden we het nu even bij. Billy Joel en We Didn't Start a Fire.

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Maarten, ik was afgelopen zaterdag iets aan het passen. Heeft alles te maken niet met de jaren 80, de week die volgende week is bij L1 Radio. Maar over een paar weken zijn het ook weer de oktoberfeesten.
1: Ja, dat klopt.
0: En L1 Radio gaat er flink uitpakken. Veel uitzendingen komen daar vandaan. En een van de leuke ideeën van onze afdeling marketing was dat we ook dan in gepaste kledij daar aanwezig zijn. Dus ik ben afgelopen zaterdag ben ik maar even gaan passen. Lederhozen, hempie, singeltje eromheen.
1: Giletje.
0: Ja. Ik vond het toch wel een bijzonder fenomeen, hoor. Die zaak is boordevol met mensen. Hartstikke druk. Heel veel mensen vinden dat hartstikke leuk.
1: Ja, ik ben er ook geweest.
0: Die uitdossing.
1: Ik moet ook werken dan. Maar ik moet je zeer... Wat lach je?
0: Dat je ook moet werken bij het aanpassen van kleding.
1: Huh?
0: Ja, zeg je toch?
1: Nee, je moet werken bij het oktoberfeest.
0: Oh, zo, oké. Okay. Dus je hebt ook...
1: Op zich vond ik het inderdaad een winkel waar je ontzettend veel kunt krijgen.
0: Ja.
1: Ik ben toch ook regelmatig in Duitsland in dat soort winkels geweest. Maar ik vond de keuze is reuze, hoor. Ja. Hier ook in Sittard, dat is ongelooflijk.
0: Maar ongelooflijk komt iemand op me af om me te helpen. Hè? We hadden de maten moeten doorgeven. En die bekijkt me echt van top tot teen. En die neemt me letterlijk de maat, weet je wel? Zo van hempie, die en die, broekie, dat en dat. Gewoon puur op het oog.
1: Ja.
0: Ik vind dat ongelooflijk.
1: Had je de maten niet doorgegeven dan?
0: Ik had de maten wel doorgegeven. Dus misschien heeft hij gespiekt, kan hoor. Maar hij zat er bijna goed op.
1: Oké, goed.
0: Het enige het giletje, daar had hij mij iets te krap aangemeten.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, hij wist niet dat ik een fantastische buikriem heb. Hè. Dat is,
1: Nee, maar ja, dan kunnen ze altijd wel wat groter maken. Maar wanneer zitten we daar precies? Weet je dat, weet je al?
0: Volgens mij is dat de tweede week van oktober.
1: Ja, ja. En zitten we daar dan overdag of alleen in het weekend?
0: We zitten daar zowel in het weekend als maandag, dinsdag en woensdag. Ja,
1: maar niet met de ochtendshow, toch?
0: Ja, dan moet je even in jouw in je dagboekje kijken.
1: Nee, ik heb niks van gehoord.
0: Durf ik niks van te zeggen. Nee. Ik zit in de middag met Ruben.
1: Ja.
0: En op zondag samen met Henk Hoven. Ook leuk.
1: Gezellig.
0: Ja. Nee, we maken er wel wat leuks van. Maar dat is nou zo over een paar weken. Wij zijn nu bezig met de L1 Ochtendshow. Nog steeds in appjes. Welkom in met jouw voorgloeier van

Holy. Justin Bieber. Jongens, we begonnen op zee. We maken ruimte voor het Limburgs Nuits en het NOS Nuits. Maar eerst is dit Ben Verdelle op LN Radio. Dans en spring.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden.
5: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Mazeik 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september. Koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: Voordeeluitjes.nl.
3: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert. Beweegt Limburg.
6: Liefde voor Limburg.
7: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
8: Dit is L1.
9: Het is maandag. Welkom bij de Voorgloeier.
10: Dames en heren, dit is de L1

0: In excess, uit Australië, never tear us apart. Oh, goedemorgen, illustreers. 7 minuten over 7, geluisterd naar de LN Ochtendshow. Met heel veel bijdragen van illustreers die eens een suggestie doen voor de vuurgloeier van vandaag op deze frisse maandag. En er daarvan die kunnen onder andere van Roel de ZH, Gloeiwappies, Igon S. Ruiversen, Och voor Siska en Robbie, Siska Peters en Ronnie Tober.
1: Ja.
0: Met het kermisleedje Schoenendag van Roel.
1: Ja, en dan hebben we ook nog Poolse Frank natuurlijk. En ook hij begint altijd met Gene Dobreman. Met Zobje begint hij en het nummer Tsarna, oftewel Re. Aha. Niet te verwisselen met Tjarna, dat dan weer zwart betekent.
0: Oh.
1: Dus daar komt hij mee vandaag op deze frisse maandag. En dan hebben we hier ook weer Annemieke, de vrouw van Stefan van Engen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, pa en ma.
1: Hey.
2: Op deze frisse maandag.
1: Ja.
2: Nou, dit meisje is ook al wel wakker. Ik heb eigenlijk totaal geen zin vandaag, maar mijn ouders vandaag te wagen in de stad Bolwijk. Nou, Maarten, ik ben heel benieuwd wat ze zo te hebben gekocht. Hebben ze de centen laten rollen?
1: Ja, zeker.
2: Nou, volgens mij wel. Heel goed, heel goed. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Nou, voor deze frisse maandag dacht ik weer eens aan Moa Lolita. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag en radio.
1: Ja. Jij hebt ook even gekeken wat er zoal genoemd is. Hè? Ik weet onder andere Rick Esch. Die twee streepjes, maar er zijn er meer, hè?
0: Ja, ja, ja, en volgens mij hadden we ook nog... daar ben ik hem even kwijt.
1: De kermis van Ronnie Tober ook, denk ik,
0: die
1: hè?
0: Is nu ook 2-3 keer gemeld. En we hadden nog een andere. Oh ja, Ronald Keijzer, niet te vergeten.
1: Aan Santa Maria.
0: Jawohl, jawohl. Nee, de andere van Ronald Keijzer.
1: Nou, jij hebt het bijgehouden, dus...
0: Liegend meer, weet ik, zoiets was het.
1: Jij bedoelt met die zu leben.
0: Ja, dat was. Dank je zeer.
1: Nou, we gaan nog eventjes door tot een uurtje of 19:30 met de volgende uur. Je kunt dus nog eventjes binnenkomen met jouw frisse beginplaat. Positief moet die zijn. Een weekstarter, zeg maar eventjes. Kan via de L1 WhatsApp.

0: Topic X en Becky G. Zo zul je maar eten met Sorry Papi. Oh. Veel suggesties komen binnen. De verhoudingen liggen wel erg dicht tegen elkaar. En de variëteit is enorm, hè Maarten?
1: Ja, dat is meestal zo natuurlijk. Want iedereen heeft zo zijn eigen nummertje wat hij wil horen. Zo is daar bijvoorbeeld ook Roel de Jong, onze buschauffeur. En normaal gesproken, in de zomer in ieder geval, rijdt hij bijna dagelijks richting Spanje. Maar ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Want het is natuurlijk vakantietijd geweest. Hè? En dan gaan er veel meer mensen, die Spaanse Costa's. Maar er gaan nog wel wat mensen. Goedemorgen, Roel.
2: Hey, goedemorgen mannen. Hey, man. Roel hier. Ja. Eat, sleep, rave, repeat. Dat is een beetje wat door mijn hoofd heen gaat.
1: Toch wel.
2: Dit weekend nog eventjes snel op en neer naar Spanje geweest. Naar de Costa. Ja. Nu weer terug. Gistermiddag terug. En nu aan het vertrekken om een groep op te halen. Om die even af te zetten in Amsterdam.
1: Oh.
2: Kom ik meteen op Erwin met het reuzenrad. Lijkt mij een geweldig nummer. Ik zou zeggen, doe die er maar bij. Ah. En ik spreek jullie deze week nog een keer. Okay. Groetjes en radio. Doei.
1: Zo, doen we erbij. En dat is een streepje erbij zelfs voor dat nummer.
0: Juist.
1: Dan Wiel Laurens. Die zegt de bruto sociaal product van Gaia's Toetsvloek.
0: Ah,
1: en dan Emiel nog eventjes. Die zegt, goedemorgen Maarten en Paul. Ik ga voor Vicky Leandros met die bouzouki-klank door die zomernacht. Geweldig vindt hij dat. Groetjes en nog een fijne dag van Emiel. Nou, langzamerhand gaan we de balans opmaken. Zometeen komen er nog een paar voorbij. Ik zie Nicole nog, ik zie John nog. Dus wie weet komt er nog wat verandering in het lijstje. Dus we horen het zometeen hier bij de L1 Ochtendshow.
3: De L1 Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Lenny Kravitz hier bij de L1 Ochtendshow. It ain't over till it's over.
1: L1 Ochtendshow.
2: Waar we nog steeds bezig zijn met de voorgloeier op deze frisse maandag. En dat moet dan een positieve weekstarter zijn. We hadden het al eventjes Roel de Jong aan de lijn, die natuurlijk die bus rijdt naar Spanje, de Costa's. En ja, ik vroeg me eigenlijk af, wanneer is dat seizoen afgelopen? Nou, Roel heeft daar het antwoord ook nog eventjes op.
3: Even om je vraag te beantwoorden. Het seizoen bij ons loopt af 25 oktober.
2: Ja?
3: Daar gaat de bus naar Benidorm door.
2: Okay.
3: Maar goed, we hebben nu veel personeel bewoost. En een aantal van ons, zoals ik, dat stopt het voor 25 oktober. En dan zijn we er volgend seizoen weer.
2: Kijk. Nou, dan weten we dat ook. Ja. Dan zijn we helemaal bijgepraat over hoe dat een beetje gaat in die bussen richting de Costa's.
0: We gaan naar Nicole Poels. Die is ook binnengekomen met een bijdrage. Dag Nicole.
4: Goedemorgen, met Nicole. Ja, we hebben geweldige open dagen gehad afgelopen weekend.
2: Mooi, fijn.
4: Helemaal te gek.
2: Kon niet komen, Nicole.
4: Dus mijn dag is sowieso helemaal goed. Maar om nog beter te maken, Roland Keizer liep me ook wel heel ziek.
0: Ah,
4: dankjewel, fijne dag. En we zien het morgen.
2: Ja, zeker.
0: En het Duitse Schallplatte. Dankjewel, Nicole.
2: En John Eipelaar is er ook weer. Hey John, man, goedemorgen.
5: Goedemorgen, gloeiwappies. We zijn er ook weer even bij. Ik wens weer iedereen een hele fijne dag verder en een hele goede week tegemoet te gaan. Ik ga vandaag voor Ronald Keizer leven met hier.
2: Oké.
5: Groetjes. Hoi, hoi. Radio.
2: Ja, en dan Fiede Gijzelaars nog, die zegt, ik ga voor het reuzenrad van Erwin. En chef 1, die is er ook weer bij, die zegt, de chef heeft de Reuvense kermis al afgesloten voor dit jaar. Ik vertrek zo meteen naar Italië, zegt hij.
0: Ah.
2: Maar voor onze Pascal en alle anderen die nog wel gewoon doet mij maar Ronnie en Siska met het nummer Kermis. En tot slot Wilbert van der Heijden, die zegt ook Erwin en het Reuzenraad.
0: Het wordt een hele zwikkel. Spannend. De gast optellen, aftrekken, Maarten. En zometeen de vuurgloeier van vandaag.
1: 1-1-L-1.

0: Repeat it. Ah, wat een mooie samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix. Je hoorde Repeat It.
1: De voorgloeijacht.
0: Ja, de finale is zover. We gaan kijken wat de voorgloeier wordt van vandaag. Maarten, je hebt een overzichtje?
2: Het is een hele spannende geweest, hoor. Kermis deed het goed natuurlijk, hè. Ja. We hadden ook nog Rick Astley die erbij stond.
0: Never Gonna Give You Up.
2: Hartstikke hoog aangekomen. En Erwin met het reuzenrad. Uiteindelijk ook nog, kan ik me ook allemaal voorstellen, hè, die kermisplaatjes, omdat het onder andere kermis in Opperuiver is, waar Pascal woont en die behoorlijk bezig is met het vieren van de kermis. Maar toch is er een andere plaat die er net bovenuit stak. En daar kwam bij onder andere Nicole Poels mee en John ook nog op het laatst. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij het is geworden.
0: Wacht even.
2: Want de voorgloeier van deze maandag, fris maandag, de 7e september, is Roland Kaiser en Dicht zu lieben.
0: Ah, een mooie, hè?
2: Ja, zeker. Lekker op deze maandag.

0: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Het is 3 minuten over half 8, het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.

0: Den Haag eindelijk werk maakt van eerdere adviezen van de commissie Roemer. Die kwam in 2020 met een advies om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland aan te pakken. Zo zouden werk en huisvesting van arbeidsmigranten minder aan elkaar gekoppeld moeten worden om dakloosheid te voorkomen. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Nieuwverta heel divers.
1: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
0: Wie alle 4 de modules en examens haalt, krijgt erkende certificaten. Ziekenomroep Vrolijke Medicijnen heeft in Maastricht UMC Plus het 75-jarig bestaan gevierd met een speciale uitzending. De omroep verzorgt iedere zondagochtend een verzoekplatenprogramma voor patiënten. Het motto is al jaren muziek als medicijn. Muziek en persoonlijke aandacht moeten patiënten tijdens hun opname wat afleiding bieden. Het weer in Limburg dan nog. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is er plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
2: Dankjewel, Maarten. We kijken nog even naar de situatie op de weg. A2 richting Eindhoven. Neem me niet kwalijk. Dan moet je rekening houden met zo'n 40 minuten vertraging tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Dan gaan we even verder kijken op de A67. Als tenminste het pijltje van de muis me een beetje kan helpen op weg naar een ander vakje. Het gaat lukken. A67 in noordelijke richting tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide. Daar zo'n 10 minuten vertraging. En de A73 in noordelijke richting tussen knooppunt Tiglia en Venlo West moet je rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. Heb jij een file of flitser gezien? Geef het door op de L1-app.

0: was de titel, je hoorde Michael Jackson. De L1 Ochtendshow, tijd voor het mediaoverzicht. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zege zag bijna niemand aankomen.
1: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser land terug. Het begint hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteken voor extreem rechts, zegt deze correspondent.
3: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen hand is.
2: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering voor hem lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken vanwege de extreme standpunten.
0: In Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
4: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
0: Onder druk van de Europese Unie werd afgezien van een staatsbegrafenis van Mladic.
2: Zaandam is onlangs heel goed weggekomen, meldt een vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsen daar explosieven, waarvan één zwaar explosief niet afging door onkunde van die kinderen. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
5: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan, want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
6: Echt heel groot, hè, begrepen?
5: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over, dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
2: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, wil ook de opdrachtgevers opsporen tegelijkertijd.
0: Bij een vliegtuigongeluk op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan, op een weg met een aantal auto's in aanraking kwam en daarna in een weiland tot stilstand kwam.
7: Oh, oh. Yo. Oh my god!
8: At approximately 1:58 this afternoon, a cargo plane crashed at Miami International Airport as it overran the runway number 30. It came to rest at a field adjacent to the airport.
0: Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.
2: Ja, en verder vandaag staat er op het programma en wordt bekend dat hypotheekketen die hypotheken te koop staat. Franse eigenaar heeft fusie- en overnameboutiek Afergisk en Co. ingehuurd om de bekende hypotheekadviseur te verkopen, zeggen 2 bronnen uit de financiële sector op voorwaarde van anonimiteit. De laatste week van de coronaverhoor begint met oud-premier Rutte en de rechtbank in Utrecht begint aan het proces tegen een man en een vrouw die worden verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van kinderen van vrienden in Woudenberg.
0: Tot zover het media.

0: Alex Warren en Burning Down. Maarten, met iedere dag zo vroeg opstaan zat ik nog even te denken aan een oud radio-onderdeeltje wat je misschien nog bekend voorkomt, de ochtendgymnastiek.
1: Oh, dat is wel heel oudbollig.
0: Ja. Maar hebben jullie ook nog gedaan in de ochtendshow, toch? Ochtendgymnastiek in coronatijd, kan ik me herinneren.
1: Nou, dat was niet echt van de ochtend, maar dat was eigenlijk man Erik Eurlings.
0: Ja.
1: En die deed oefeningen. Dat was inderdaad om mensen in coronatijd in beweging te houden. Dat deed hij eigenlijk op televisie.
0: Ja.
1: En dat deed hij met dingetjes die je gewoon in huis voorhanden had. Dus wc-rollen,
0: ja.
1: Plastic flessen, water, ja. Dat soort dingetjes. Een stoel, ja. Waar je dan dingen mee kon om te kunnen bewegen. Dus ja, dat was. Maar dat was niet echt een ochtend.
0: Nee.
1: Je het vroeger had.
0: Maar je zei heel terecht, het klonk allemaal heel erg oebollig in die tijd.
1: Het was oebollig.
0: Klopt.
1: Ja.
2: 1, 2, 3, 4. Ga voorover, rechtop en strek. Ga voorover, rechtop en strek.
3: Rustig tempo. En dan gaan we voorwaarts.
4: Lekker hard meeklappen. Doen we nog 4, 3, 2.
0: Ja, en dan denk je, als dat zo oebollig klinkt, waar hebben ze dat vandaan dat het zo oebollig klinkt? Ik ging een beetje terugzoeken in de Amerikaanse radiogeschiedenis. Kwam in de jaren 60 uit, klonk heel anders toen.
5: Hey, you!

0: Ja, dat was nog eens ochtendgymnastiek in 1963. Jackie Wilson en Baby Workout. 9 voor 8. Kijk even naar buiten. Ah, het zonnetje is ook aan het doorkomen. En het wordt lekker warm vandaag, Maarten.
1: Ja, zeker. Het wordt een bijzonder warme dag voor deze tijd van het jaar. Wordt 30 graden verwacht hier in onze provincie in ieder geval. In andere provincies zal het ietsje minder zijn. Maar toch een behoorlijke nazomerdag. He, en dat betekent dat we ook weer even buiten gaan kijken. Het zonnetje schijnt al buiten. Maar ik vraag me af of dat bijvoorbeeld ook het geval is bij Peter Meijer. En die is vandaag, ja, zegt hij zelf.
2: Goedemorgen Maarten en Paul en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl. Ja, het is vanochtend al een hele lekkere ochtend, ja. Een graadje of 18. Maar dat is de opmaat na een hele warme dag vandaag. Met 29, misschien wel 30 graden. De wind is uit zuidwest, kracht 2 tot 3. Wordt later in de dag iets sterker. Maar we hebben geen last van met zo'n lekkere temperaturen. Ja, voor de rest is dit de laatste dag in een serie van, van de toch een paar mooie dagen achtereen. Het wordt daarna wat wisselvalliger. Dus ik zou zeggen, geniet van de dag. En tot morgen.
1: Ja, dat doen we zeker. Dankjewel. Tot morgen, Peter. En we zien inderdaad prachtige luchten, blauwe luchten, wolkjes erin en zo. Het ziet er helemaal niet slecht uit. En ik moet er wel bij zeggen dat we deze week even moeten ontberen dat Helmut Weiss er op dat dak van Maastricht-Hagen Airport, die is er gewoon niet. Die is een week op vakantie, dus we moeten het doen met Peter en André van Maris. Maar ja, mocht jij zoiets hebben van, goh, ik wil ook wel eens een keer een weerwaarneming sturen. Ik maak een filmpje en zeg erbij wat ik zie. Kan altijd. En dan kun je gewoon sturen naar de L1 WhatsApp. En dan komt het vanzelf voorbij hier tijdens die weerwaarneming.
0: Ja, van harte welkom.
1: En ik had het er al over. André van Maris in de Grashoek. Daar is hij. André, waar ben je, jongen?
3: Ah. Goedemorgen, Maarten en Paul. Op deze maandagmiddag in de Grashoek, de weerwaarneming. Een praktisch strakke log. Heel door een klein wulkje erin. Het geen betekenis. Het is zo goed als windstil. Lekkere temperatuur al vanmorgen. Rond de 17 graden nou op dit moment al. En temperaturen die vandaag in de loop van de dag opgelopen naar 29, 30 graden. Dus dat is toch wel uitzonderlijk, denk ik, voor deze tijd.
1: Denk het ook.
3: Ja, misschien wel lekker genieten van een volle zomerdag nog. Die ons gegeven is, dus niet verkeerd. Het blijft de ganse dag terug. Dat is ook alweer meegenomen. Tja, en voor de rest is het gewoon vandaag toch een fijne dag van maken nog. Ik wens u een hele fijne dag ook in de studio. En radio.
0: Radio. Nou, dat waren mooie waarnemingen, toch? Mooi
1: zeker,
0: gefilmd.
1: Absoluut. En het weer ziet er gewoon lekker uit vandaag. Laten we er met z'n allen heerlijk van genieten.
0: Gaan we zeker doen. LN Radio. Met de LN Ochtendshow. En als het zo'n weer is, dan kunnen ze er op boot. Dan kunnen ze gewoon even ruimte pakken. Pak ze gewoon even de straat op een onbewaakt ogenblik. En de gasten een rondje maken. Lekker dansen. Doen ze ook van Rowan Air Zuid-Amerika. Luister maar.

0: tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Mijn dochter. Mijn dochter. Ze is weg. Ze heet Emma. 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
2: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
5: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
6: Ontmoet internationale kunstenaars. Ontdek unieke werken. En koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
12: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
15: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
18: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
17: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
19: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
17: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
20: De files op de weg A2 in de richting van Eindhoven moet je rekening houden bij de afrit Budel met zo'n 11 tot 12 minuten vertraging. Ook op de A67 vanuit Venlo richting Eindhoven is het hommeles op de afrit Someren. Knooppunt Lederheide, daar moet je rekening houden met een ruim kwartier vertraging. Andere files nog A2 en dan in het zuiden tussen Urmond en Elslo. 5 minuten vertraging. De A76 in zuidelijke richting tussen knooppunt Kerensheide en Nut. 5 minuten vertraging. En dat waren de files. Maar heb jij nog wat gezien? Een file of een flitser? Geef het door op de L1-app. Delen wij het weer met onze luisteraars.
21: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
22: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
21: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
23: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
24: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.
25: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
26: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak, vol karakter.
25: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
26: Huubs lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
29: Show.
30: Dit is L1.

0: vooral in de jaren 80 actief. The band Everything But The Girl. Je hoorde Missing. LA een ochtendshow met verhalen en het neus uit Limburg. Wijn drinken kunnen we in Limburg al behoorlijk goed, maar wijn maken is natuurlijk een ander verhaal. Voor de eerst is er nu een Limburgse opleiding tot wijnboer.
1: Ja, en dan zou je verwachten, dat gaat in het klaslokaal gebeuren. Maar ja, je kunt natuurlijk het beste gewoon in de praktijk oefenen. En dus gebeurt dat allemaal gewoon tussen de druivenranken. 11 cursisten leren er alles van bodemonderzoek tot druivenrassen. Sommigen met zelfs een droom van een eigen wijndomein. Ja, en dat was voor onze collega Maurice Jesse aanleiding om ook maar eens die wijngaard in te gaan.
2: Wat we daar van jullie verwachten is, je krijgt in groepjes van 3 of 4 krijg je een refractometer. Dan ga je naar buiten en je pakt een rij druiven en je gaat meten wat het suikergehalte van die druiven is.
3: Theorie en praktijk meteen tijdens de openingsles op de eerste Limburgse wijnopleiding. Het beginniveau van de cursisten die in de klas zitten is verschillend.
4: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
5: Ik weet wel een beetje hoe het gaat. Alleen ja, ik hoop hier wel echt de kneepjes van het vak te leren van de echte kenner.
6: Oh ja, de zus zit hier. Nou ja, ik zie het niet goed met bril. Maar even dan. De zus hier, dat is als een soort lijntjes in. Dus wie een thermometer.
7: Henry, ik heb het idee dat je vandaag snelle leerlingen hebt.
2: Dat is echt top. Dit gaat voortvarend. Ja, het is een beetje uitzoeken van op welk niveau, welke interesses en welke diepgang. Maar dit gaat goed.
7: Is hij goed?
8: Dat weet ik, dat moet een expert vragen. Dan moeten we nog leren.
9: Ik heb al eerder wat wijnproefcursussen gedaan. Maar ik denk, ja, nu is het tijd om het zelf te gaan doen.
3: En zelf wijnboer worden in onze eigen provincie, dat kan tegenwoordig prima.
10: Wat vroeger klimaat in Frankrijk was, dat hebben we nu gewoon hier. Dus we kunnen prima hier hele lekkere wijn maken.
2: Vanuit Zuid-Limburg begonnen ooit. Hè? Ja, Apostelhoeve was dan de eerste die er ooit mee begonnen is. En het ontwikkelt zich door de hele provincie.
3: Eigen wijndomein, dat zou wel geweldig zijn.
9: Dat zou fantastisch zijn. Ja, zoals ik nu omheen kijk, dacht zo straks, denk ik, dit zou ik wel, dat zie ik wel voor ogen. Ja, zoiets. Dat is wel top.
0: Nog iets voor jou, zo'n cursus?
1: Nou, ik moet je zeggen, ik heb hotelschool gedaan, dus ik weet er al best wel wat van.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, ik zou daar best, als ik straks over een x-aantal jaren met pensioen ben, daar best wel wat mee kunnen doen, ja.
0: Nou, en de wijnen gaan goed hier in Limburg.
1: De wijnen gaan goed en het klimaat speelt ons natuurlijk in de kaart, hè, wat dat betreft.
0: Ja, maar dat gaat zelfs tot Gelderland toe, hè?
1: Het gaat wel hoger zelfs, heb ik
0: begrepen. Utrecht, ook al wijnranken te zien. Ja, nou, ja. Wat wil je nog meer? In Limburg gaat het de goede kant op en je kunt zelf een wijndomein beginnen.

0: Marshmallow, Moonshine, Hoed van Loo en Toes. L1 met de ochtendshow, het mediaoverzicht. De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Een overwinning voor AfD werd al verwacht, maar zo'n enorme zegen, dat zag bijna niemand aankomen.
1: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: De overwinning is een schok voor de Duitse politiek. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat een radicaal-rechtse partij de grootste is geworden. En dat is vooral een opsteker voor extreemrechts, zegt deze correspondent.
2: Voor aanhangers van de AfD, omdat ze dit zien als het begin van een golf van verandering die over heel Duitsland kan gaan spoelen. En dat de AfD eindelijk een partij is die iets kan doen om hun geldzorgen of zorgen over migratie weg te nemen. Ja, en daartegenover staan zo'n beetje alle andere Duitsers die juist zien dat de opmars van de AfD niet te stoppen is. En zij zien een partij die volgens de Binnenlandse Veiligheidsdienst zich niet gedwongen voelt om zich aan de grondwet te houden en voor wie de macht nu binnen handbereik is.
0: De partij haalde net niet genoeg voor een absolute meerderheid en daardoor wordt een regering vormen lastig. Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
3: En in Belgrado wordt vanmiddag de Servische oud-generaal Mladic begraven. Hij werd door het Joegoslavië-tribunaal veroordeeld tot levenslang voor genocide. Maar in eigen land is hij nog altijd een held. Hij wordt daar volgens deze correspondent Thijs Kettenis gezien als de man die opkwam voor het Servische volk.
4: Het lichaam van Mladic ligt de hele ochtend opgebaard in een kerk hier in Belgrado. En verwacht wordt dat duizenden mensen afscheid komen nemen. Een staatsbegrafenis wordt het officieel niet. En president Vučić zal dan ook niet aanwezig zijn. Maar duidelijk is dat de regering de familie van Mladic op alle mogelijke manieren bijstaat om hem eervol te kunnen begraven.
3: Ja, want onder druk van de Europese Unie werd afgezien van die staatsbegrafenis.
0: Zaandam is er heel goed mee weggekomen, meldt 1 Vandaag. Kinderen van amper 12 of 13 jaar plaatsten daar explosieven van, waarvan één zeer zwaar. En die is gelukkig niet afgegaan door onkunde van de kinderen. Volgens de burgemeester had een complete straat met huizen weggevaagd kunnen worden.
5: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
6: Echt heel groot, hè, begrepen?
5: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
0: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. De politie zegt dat de jonge uitvoerders wel gepakt worden, maar wil ook de opdrachtgevers opsporen.
3: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt zusterorganisatie het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
7: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot dat gebied.
0: Dan nog een opmerkelijk moment in de Eredivisie. Telstar-keeper Ronald Koeman junior schoot tegen Cambuur 2 penalties binnen. En daardoor werd het 2 gelijk. Hij schreef daarmee geschiedenis. Maar zelf blijft hij er vrij nuchter onder.
8: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan zit hij er gewoon in.
0: Ja, joh, zijn vader als het ware. Hè? De beelden gaan inmiddels de hele wereld over.
3: En dan verder vandaag op deze 7e september alweer. De laatste week van de coronaverhoren die begint. Met de oud-premier Mark Rutte. Als minister-president was hij het gezicht van de coronamaatregelen. En wordt maandag vandaag dus voor de tweede keer ondervraagd. En de rechtbank in Utrecht begint aan het proces tegen een man en een vrouw. Die worden verdacht van het drogeren en seksueel misbruiken van kinderen van vrienden in Woudenberg.
0: Dat was het mediaoverzicht.

0: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Het LN-nieuws met Maarten Bonnemaiers.
11: De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuw drinkwaterverdrag met bindende afspraken over vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. De marechaussee heeft bij een controle in Meerse bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor €5000 had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van ruim €18000. Het schrappen van de woonkazerne voor 600 arbeidsmigranten bij Vida XL in Venlo lost volgens een werkgroep uit Horst aan de Maas het echte probleem niet op. De groep wil dat Den Haag eindelijk werk maakt van eerdere adviezen van de commissie Roemer. Die kwam in 2020 met een advies om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland aan te pakken. Zo zouden werk en huisvesting van arbeidsmigranten minder aan elkaar gekoppeld moeten worden om dakloosheid te voorkomen. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
12: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
11: En wie alle 4 de modules en examens haalt, die krijgt zelfs een erkend certificaat. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog en vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
10: Dankjewel, Maarten. Blik op de weg A2 in de richting van Eindhoven moet je rekening houden met 7 tot 8 minuten vertraging tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Dan de A2 in het zuiden, in de zuidelijke richting, tussen Eurmond en de afrit Maastricht-Aachen Airport. Daar staat het vast en moet je rekening houden met zo'n 5 minuten vertraging. En dan hebben we nog de A67, ook weer in de richting van Eindhoven, tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide, 7 tot 8 minuten vertraging.

0: Jennifer Lopez en If I Had Your Love hoor je hier bij L1 in de ochtendshow. Maar we even vooruitblikken naar komende donderdag, want dan staan we de hele dag stil bij suïcidepreventie.
1: Ja, het is de week van de suïcidepreventie en we lopen donderdag mee met Walk Into The Light. We praten ook met mensen achter en uit het Buddy-netwerk Limburg. En we kijken ook hoe het theater kan helpen om het gesprek over zelfdoding te voeren. Donderdag 10 september dus, de hele dag hier bij L1. En we trappen af in de ochtendshow. Dit

0: Mooie muziek hoor. Band heet Somber. En het nummer My Body Isn't Ready. Goh, we kregen iets heel leuks binnen, Maarten.
1: Ja, zeker. Een paar weken geleden hebben Pascal en ik kaartjes weggegeven voor K3. Ja. Gisteren was dat in Tegelen, stonden ze in de Doolhof. Een week nadat natuurlijk die passiespelen daar zijn afgelopen. Dat is ook een passie, K3. We weten dat er heel veel mensen heel blij van worden natuurlijk. En een van de mensen die een kaartje is gewonnen, dat was Eefje. En Eefje zei toen tegen ons, ja, ik ga met mijn dochter daar naartoe. En ze zegt, het was fantastisch om daarbij te zijn. Ze stuurde ook even een foto naar ons toe. Van kijk, van Eefje en de dochter. En ja, die waren helemaal in stijl. Hè. Je ziet dat...
0: ja, joh, heeft, dat gaat over generaties heen. Hè. Dat is zo leuk.
1: Op het gezicht van alles geplakt om K3 mooi te ondersteunen. En we zien ook K3 op het podium staan, daar in de Doolhof. En natuurlijk volle bak. Maar ja, de dochter van Eefje, die was er zo blij mee dat ze dacht van laat ik ook eens eventjes wat inspreken.
2: Bedankt voor de kaartjes van K3. We vonden het heel leuk. Groetjes, Yvka en Eefje.
1: Kijk, dat horen we graag. We zijn blij dat we mensen blij kunnen maken hier bij L1 in de L1 Ochtendshow.

Lex Uiting, Oud Venlo en Laten We Praten. Achterin in de Ellen Ochtendshow. Een hele leuke reportage over een ziekenomroep uit Maastricht.

0: Ga je mee naar het strand, zeggen de Crystal Fighters. Pluizen. 12 minuten voor 9 is het in de LN Ochtendshow. Muziek als medicijn, dat is al 75 jaar het motto van ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht. Ooit gingen verzoekplaten op de draaitafel en werden videobanden zelfs per motor naar patiënten gebracht.
1: Ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal wat moderner, hè? Maar het doel is nog altijd hetzelfde. Patiënten even uit de ziekenhuissfeer halen. En precies dat gebeurde ook tijdens de speciale jubileumuitzending, waar onze collega Sjoerd Duikarts ook bij was.
2: Dit is het verzoekplaatprogramma van de Vrolijke Medicijnen.
3: Drie kwart eeuw ziekenomroep gaat hier in Maastricht niet onopgemerkt voorbij. En dus is er muziek van Beppi. In al die jaren is er veel veranderd. Denk alleen al aan de techniek.
4: Een oude studio met een goed mengpaneel, met vuil microfoons aan de andere kant. We hadden vuil nu, ook nu weer bandrecorders, pick-ups. En nu is het van over sticky, schikse de uitzending, bij wijze van spreken de logie in.
3: Maar de essentie is hetzelfde gebleven, de verbinding. En dat geldt ook voor vandaag.
5: Ik heb daarvan genoten.
3: En even, je gaat afleiding aan, denk ik. Hè?
5: Ja. Het is toch maar een bedompte sfeer op die kamer.
4: Dat is het motto, hè? Muziek als medicijn. Het is welzijn, het is aandacht voor de lui.
3: Met vandaag een
5: heel gevarieerd programma met Beppi. Die andere ken ik, Rob Mannen ken ik wel.
3: Nog even terug in de tijd. Er was een periode waarin de ziekenomroep ook videoverslag deed. Beelden van de carnavalsoptocht werden opgenomen en vervolgens door een motorrijdersclub overgebracht naar het ziekenhuis en de verzorgingstehuizen.
4: Wordt opgenomen op 20 videobanden tegelijkertijd. Dan wordt de videoband na 1,5 uur droet gehold, aan de motorrijders metgegeven. En ondertussen waren natuurlijk wel 20 neuben. Dus dat ging 2 of 3 keer door, want de optocht duurde toen ook al uren.
3: Kunnen ze zich nu niet meer voorstellen, hè?
4: De techniek is super goed gegaan.
3: Hoe de toekomst er voor de ziekenomroep uitziet, wordt volgend jaar bekeken. Nu is alle aandacht op vandaag gevestigd. En vooruit, omdat ze zo mooi zijn, nog 1 keer de foto's van vroeger.
2: Verwensen u heel veel luisterplezier.
0: Ja, prachtig verhaal van de Vrolijke Medicijnen in Maastricht. De ziekenomroep die al zo lang bestaat, 74 jaar. Is toch een enorm mooie prestatie. En met veldtechniek en ik moet zeggen, ook kunst en vliegwerk hebben ze toch heel schoene programma's kunnen maken en leuk kunnen plezieren met leuke pleetjes. Dit verhaal is ook te lezen op onze nightsite l1nieuws.nl.

Earth, Wind & Fire. Let's Groove. Gaat heel goed op deze ochtend. Zometeen. De hoofdpunten uit de Limburgse nieuws. En natuurlijk het NOS nieuws. Maar eerst luister naar Boskeks.

0: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
3: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
14: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
13: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
15: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
13: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
16: Verkeerssituatie, we kijken even naar de N276 in noordelijke richting. Bij de aansluiting met de N294 en Sittard Noord moet je rekening houden met ruim 21 minuten vertraging. Wat is er aan de hand? Laat het weten via onze app.
17: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
18: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
19: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
20: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
21: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
22: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
23: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
24: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
25: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
26: voordeeluitjes.nl.
24: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
27: Liefde.

0: De LN Ochtendshow met Angel. De laatste loodjes zijn aangebroken voor onze collega Fabien van den Homburg. Ze traint al maanden voor een halve triathlon. En komende zondag, dan is het zoiets.
1: Ja, dus nog iets minder dan een week, Fabien.
2: Ja, klopt.
1: Die laatste loodjes wegen ze echt zwaar.
2: Ja. Ja, vooral mentaal. Vooral, je weet, fysiek ben je er klaar voor. Dat kan ook niet anders. Maar nu duurt het nog een week.
0: En waar zit hem dat in, dat het dan zo hard aankomt?
2: Nou, het is denk ik vooral, ik zit nu op een punt, en misschien is dat heel erg om te zeggen, maar dat ik geen zin meer heb om te trainen. Je hebt zoveel getraind en nu weet je gewoon, ik ben er klaar voor. Maar je moet nog, en ik heb dat nu eigenlijk al anderhalve week.
0: Dit is een mentale hobbel waar je nu tegenaan loopt.
2: Ja, je bent zo een trainer om te trainen, terwijl je wel weet, ja, die laatste training maakt het verschil niet meer, maar je kan ook niet twee weken niks doen. Dus het is vooral mentaal dat ik denk,
1: Maar vaak hoor je wel dat bijvoorbeeld twee dagen van tevoren dat er niet meer getraind wordt, bijvoorbeeld.
2: Nee, zeker. Ik doe vanavond voor het laatste keer zwemmen. Ja. En morgen voor het laatste keer hardlopen. En dan is het klaar.
0: En dan lekker eten en gewoon alles.
2: Ja, en dan gewoon frieten, hamburgers.
1: Daarna pas.
2: Ja, precies.
1: Ja, zo is het. Ja, maar wat valt je op dit moment het allerzwaarst?
2: Ik denk vooral het wielrennen. Ja? Want het hardlopen, daar kan je nog zeggen, ik doe dat even een half uur. Ik trek die hardloopschoenen aan en klaar. Maar wielrennen, daar zit dan nog zo'n hele voorbereiding aan. En die fiets goed maken. En je gaat ook niet maar een kwartier wielrennen.
1: Nee.
2: Dus dat is echt een hele avondvullende planning. Dus dat is mentaal gewoon dat ik denk,
0: Maar straks, dan moet je het allemaal achter elkaar, hè?
2: Ja, zeker.
0: En het is vaak die overgang die zo heftig is, heb ik begrepen.
2: Ja, en nu moet ik zeggen, omdat ik natuurlijk wel een paar triathlons gedaan heb, dat ik kan dat best goed scheiden van elkaar. Dus het zijn ook wel alle drie hele andere onderdelen. Maar het is zeker pittig.
1: Je had het even over het wielrennen. Daar hebben we ook een filmpje van gekregen.
2: Ja, met sport.
1: Wat zien we dan? Kom op,
2: ja, ik ben er dus een trainer. Ik vind het dan leuk om sport te rijden. Dus papa en mama staan langs de kant en die zijn we daar keihard aan.
1: Dus je moet wel echt een beetje aangemoedigd worden, ook begrijp ik hieruit.
2: Ja, ik ga daar wel goed op natuurlijk.
1: Ja.
2: Nee, ik fiets heel veel met mijn vriend samen en ren trouwens ook met mijn vriend.
1: Ja.
2: En papa en mama zijn ook mijn trouwe.
1: Ja, dus die slepen je er als het ware wel een beetje doorheen.
2: 100%. Zonder mijn vrienden en familie had ik dit echt nooit gekund.
1: Nee, want hoe belangrijk zijn die nu nog deze laatste week en op de dag zelf?
2: Ja, heel belangrijk. En vooral als ik dan even denk, weet je, we doen het morgen wel. Dan zegt mijn vriend echt van, nee, hallo, kom.
0: Ja, de stok achter de deur.
2: Over twee weken kan je rusten, maar nu gaan we. Ja, dus die zijn super belangrijk.
0: En de nachtrust, wie is het daar met?
2: Ja, ook prima.
0: Ja?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat trainen maakt natuurlijk wel dat je supergoed slaapt.
1: Ja.
2: Dus ja, ik slaap als een roosje, maar eigenlijk al maanden. Ik heb nooit echt problemen. Ja.
1: En we hadden het vorige week eventjes over de equipment, zeg maar eventjes. Hè, de spullen die je nodig hebt om hier aan mee te doen.
2: Ja.
1: Is alles nog in opperste staat van paraatheid of moet je toch nieuwe dingen nog kopen?
2: Nee, ik heb gisteren nog, dus een tip gekregen om twee hele goedkope bidons te kopen die je daar kan weggooien. En dan krijg je bidons van Ironman, dat is natuurlijk leuk. Dus dat heb ik nog gekocht gisteren. En verder is het koffer zelfs al ingepakt.
1: Dus je bent er helemaal klaar voor.
2: Ja, wij vertrekken ook donderdag al.
1: Ja. En vertel eens even, waar gaat het allemaal gebeuren?
2: In Erkner. Dus dat is een plaatsje volgens mij ongeveer een half uur of zo van Berlijn. Dus Ironman is ook echt in Erkner. Die gaat niet door Berlijn. Dat dacht ik in eerste instantie wel.
0: Zou ook mooi geweest zijn, hè?
2: Ja, zeker. Maar daar ligt een atletiekbaan en daaraan ligt een soort meer.
1: Ja.
2: Dus op die atletiekbaan gaat het allemaal gebeuren. Daar wissel je van onderdeel en noem maar op.
1: Okay.
2: Dan ren je dat meer in. Dan fiets je een rondje om Erkner heen. En dan nog een halve marathon rennen. En dan finish je uiteindelijk weer op die atletiekbaan. Dus dat is natuurlijk wel extra speciaal.
1: Ja. En is dat groot daar? Hoeveel mensen doen er aan mee?
2: Ja. Afgelopen weekend was de Ironman in Knokke.
1: Ja.
2: En ik heb een beetje die uitslagen in de gaten gehouden, wat ik ongeveer kan verwachten. Ja, dat doen echt duizenden mensen aan mee.
1: Ja.
2: Dus ik maak me dan vooral wel terug om dat zwemmen. Dat je echt met duizenden mensen in een zwembad en in een meer ligt.
1: Ja, ik sprak mensen hierover, die hadden jou gehoord. Die zeiden van, god, is zij nou ook verslaafd aan die sport?
2: Ja, ik zou zeggen nee.
0: Maar wel een sport, toch?
1: Je hoort het wel vaak.
2: Namelijk. Jawel, het is wel, je wilt steeds meer. En ik moet zeggen dat het wel voor mij fijn is dat de drempel tot een hele Ironman is wel heel groot. Of een hele triathlon. Dus ik denk dat ik het wel vooralsnog bij de halve houd.
1: Ja.
2: Maar ja, je gaat wel continu kijken van, wat kan ik nu? Want zoiets extreems heb ik nog nooit gedaan. Dus Ja, dat gaat dan nu zaterdag of zondag ga ik echt kijken van goh, hoe bevalt me dat? Is dat voor herhaling vatbaar?
0: We moeten het wel evalueren natuurlijk, hè?
2: Oh, zeker. Ja.
1: Want aanstaande maandag ben je gewoon in de uitzending. Ben je nog niet terug natuurlijk. Nee. Maar we hebben je wel even in de uitzending. Het is Pascal er weer. En ik ben dan op vakantie. Maar goed, ik ga ervan uit dat het allemaal goed gaat.
2: Absoluut. Hè?
1: Een spannende week nog eventjes.
2: Ja.
1: We wensen je ontzettend veel succes.
2: Dank je.
1: En we horen volgende week hoe het je vergaan is.
2: Zeker, ja. Dan is het er al op.
1: Ja, hals en beinbroek zeggen we dan maar even, hè.
0: Toi, toi.

0: Inhokken met Denen met Trekzak. Samen zien. Ja, jongens. Het is maandag en dan kieken we altijd weer even terug op het weekend wat dat zoal sportief heet gebracht.
1: L1 Sport.
2: En dat doen we met Jelle Kleijnen natuurlijk. Goedemorgen, Jelle.
3: Goedemorgen, Mark.
2: Ja, super Sunday kunnen we wel zeggen. Hè? Want we hadden het, hadden we het eind van de week ook al over Formule 1 en voetbal natuurlijk. Ja. Laten we eerst even naar die podiumplek van Max gaan. Was nou knap om op dat podium te komen?
3: Nou ja, uiteindelijk...
2: Nou ja, goed, het was toch
0: ik kan het niet.
2: Ongeluk voor nodig.
3: Ik snap waar je op doelt. Ja. Ik snap waar je op doelt. Maar ik denk dat in de fase waarin Verstappen en Red Bull zitten... dat iedere podiumplek knap is. En inderdaad, er was wat voor nodig... om uiteindelijk plekje voor plekje voor plekje op te schuiven. Want hij finishte de kwalificatie als zesde.
2: Ja.
3: Werden weer wat strafpunten uitgedeeld. Dus zo heeft hij wel al een plekje op bij de start naar vijf. En toen kwamen er wat rode vlaggen en botsingen. En kwam hij uiteindelijk toch op het podium terecht.
2: Ja, zo is het.
3: Ik denk dat dit het maximale is wat hij eruit kan halen. En je hebt ook de afgelopen dagen kunnen zien bij de vrije trainingen. Bij de kwalificatie ook. Er is altijd iets met die auto.
2: Ja.
3: Dat is een repeterend verhaal.
2: Ja.
3: En dus moet hij daar een soort van genoegen mee nemen. Ik heb ook de indruk dat hij dat wel doet. En dat hij het beste van er probeert te maken. En dan...
0: Maar hij wil toch niet zo doorgaan bij Red Bull? Kom.
3: Nou ja, kijk, hij heeft in ieder geval wat sleutels in handen om iets te forceren.
0: Aha.
3: Om iets aan die auto te gaan doen.
2: Okay. Ja.
3: Want ik kan me niet voorstellen dat hij bijgetekend heeft om in dit ritme door te blijven.
2: Nee. Nou, ja, we zullen het afwachten. Dus, in ieder geval heeft hij deze keer het podium gehaald.
3: Ja. Overigens, een beetje op zijn Verstappens en razend knap Antonelli.
2: Zeker.
3: En Verstappen heeft dat ook wel eens gedaan vanuit het achterveld.
0: Precies.
3: Uiteindelijk winnen.
2: Ja.
3: Dus dat ook.
2: En dat voor eigen publiek ook.
3: En dat voor eigen publiek. Maar het helemaal, als hij nou in een Ferrari zou rijden, dan zou het helemaal gek worden. Daar.
2: Absoluut, absoluut. Dan zijn de tifosi helemaal gek.
0: Ja, precies.
2: Dan naar het voetbal, Jelle. Want de Eredivisie, Fortuna kende een uitstekende fase. Hè. Gisteren weer gewonnen, dit keer ADO.
3: Ja, weer 3-2 vorige week ook. 3-2 bij Groningen. Het was meer dan verdiend. Fortuna voetbalt makkelijk. Had eigenlijk alles in handen. En had vooral een uitstekende Mohamed Iatar.
2: Ja.
3: Uh-huh. Met 2 goals en een assist. Bepaalde hij uiteindelijk de route van Fortuna.
0: En wij maar denken dat hij weg zou gaan. Hè?
3: Ja, daar was sprake van. Dat zou hij zelf het liefste ook winnen. Maar dat is vooralsnog niet gelukt. Er zijn natuurlijk nog een paar markten open. Hè? Met name de... Arabische landen kan er nog. Maar ik denk dat ze hem bij Fortuna echt willen beschermen en hem ook willen behouden.
2: Mm, ja, om
3: nog iets van zijn carrière te maken.
2: Juist. Ja, maar ook dat is niet zo dat hij dan niet meer presteert of zo. Hij doet het juist hartstikke goed.
3: Nee, dus ik denk dat ze goed met hem gesproken hebben en hem. En daarom houden ze hem ook in de luwte. Je ziet geen interviews met hem.
2: Nee.
3: En ook niet na een wedstrijd als gisteren.
0: Mm.
3: Maar dat heeft een reden, omdat ze hem, zoals Danny Buijs dat gisteren zei... het wereldje om hem heen zo klein mogelijk houden. En hem willen behoeden voor rare uitspraken, zoals hij in het verleden wel eens gedaan heeft.
0: Hoe staat het nu op de ranglijst met Fortuna?
3: Heel erg knap vierde.
0: Mooi.
3: En zaterdag een echte kraker thuis tegen Ajax. Ongetwijfeld uitverkocht huis.
2: Zeker. Hey, dan gaan we een treetje lager natuurlijk. Ja. Hè? Naar de MVV-Roda-wedstrijd.
3: Mm.
2: Wij verwachten er van alles van natuurlijk. Vond je nou ook een spektakel of viel het er een beetje tegen?
3: Nee. Het was eigenlijk zoals je een derby vaak mag verwachten. Zeker op dat niveau. Niet goed, wel spannend. Zeker voor de mensen met een gekleurd shirt aan op de tribune.
0: Ja.
3: Of thuis voor de buis. Het was een goede eerste helft van MVV. Roda was in de tweede helft ietsje beter. Maar Roda creëerde nauwelijks iets. En dus leek MVV na die snelle voorsprong op de overwinning af te gaan. Ja. Dankzij die goal van Olivier Dumont.
4: Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Maar ja, als ik kan gewoon de ploeg gewoon helpen en gewoon de goal maken, ja, doen we dat gewoon graag. Maar ja, ik hoop dat het nog kan gebeuren. Maar het is gewoon prima zo. En ik hoop dat ik kan nog veel goals maken.
5: Ja, ik heb het gevoel.
2: Ja, geen matchwinnaar dus. Nee. Want Roda kwam net nog langzij.
3: Ja, in de allerlaatste, ja, of in de voorlaatste aanval van de wedstrijd moet ik zeggen. Want de MVV kreeg nog wel een enorme kans na die gelijkmaker van Roda. Die gelijkmaker van Roda kwam op naam van Joey Slegers.
4: Je bent teruggekomen bij Roda. Iets later, net voordat de competitie begon. En dan bouw je minuten steeds meer op. En dan nu speel je een helftje. En iedere keer als je erin komt, wil je op die manier belangrijk zijn voor het team. Ik merk dat ik iedere keer al voor de goal kwam, kansjes creëerde, maar net niet erin ging. En dan nu in de derby uitgerekend je eerste maken. Dat, ja, valt wel iets van je af, waardoor je wel met meer vertrouwen, ja, hopelijk nog vaker belangrijk kan zijn voor de ploeg.
2: Ja, dat is wel lekker positief van hem, hè?
3: Ja. Jawel, ja, ja. Hij heeft een verhaal. Hij zat in de voorbereiding 2 keer bij Roda. En uiteindelijk, de tweede keer, kreeg hij een contract. Ja. Hij is een routinier, dus hij wil heel erg graag.
2: Hij vindt het toch mooi dat hij heeft kunnen scoren dan.
3: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
0: Hey, maar wat zegt dit nou over de verhoudingen? Want als je nou kijkt naar MVV, toch redelijk bovenaan in het lijstje van de kampioendivisie. Roda zit daar toch aanmerkelijk onder.
3: Ja.
0: En dan deze wedstrijd. Ik snap dat niet helemaal goed.
3: Nou, het is vaak zo, als je bij dit soort wedstrijden ziet, gaat het niet zozeer op de ranglijst. Dat je dan echt de kwaliteitsverschillen ziet. Maar gaat het ook om andere dingen. En dan telt alleen het resultaat. En daarom zei Andries Jonker na afloop ook, ja, bij een stand van 1-0 voor in de 93e minuut of 92e minuut, hij zei letterlijk, dan moet die bal de Maas in.
2: Ja. Ja.
3: En je moet er alles aan doen om te winnen. Ja. En dat is de les die MVV moet leren. Roda zal beter moeten en zal veel meer kansen moeten creëren. Dat is een verhaal wat eigenlijk het hele seizoen al speelt.
2: Nog even de stand?
3: Ja, MVV nog steeds heel knap tweede, hè, ondanks het eerste puntenverlies van dit seizoen. Roda staat inderdaad iets verder daaronder op plek 8. En daartussenin ook heel knap op plek 6, VVV Venlo.
2: Dankjewel. Jelle
0: Kleine, dankjewel. En al het sportnieuws kun je ook lezen op onze nieuwssite lanieuws.nl. Hey.

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Het LA Nieuws met Maarten Bonnemaiers.
10: De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuwe drinkwaterverdrag met bindende afspraken over de vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zware plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor €5.000 had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en een boete van ruim €18.000. Het schrappen van de woonkazerne voor 600 arbeidsmigranten bij Vida XL in Venlo lost volgens een werkgroep uit Horst aan de Maas het echte probleem niet op. De groep wil dat Den Haag eindelijk werk maakt van eerdere adviezen van de commissie Roemer. Die kwam in 2020 met een advies om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland aan te pakken. Zo zouden werk en huisvesting van arbeidsmigranten minder aan elkaar gekoppeld moeten worden om dakloosheid te voorkomen. En 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. En het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
11: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
10: Wie alle 4 de modules en examens haalt, krijgt ook een erkend certificaat. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
9: Maarten, dankjewel.

0: Willie William en Ego. Je luistert naar de Ellen Lochten Show. Ik kon het niet geloven toen ik las. De eerste vliegende auto ter wereld, die komt eraan. Ja, echt. Een bedrijf uit Raamsdonksveer in Brabant heeft alle vergunningen binnen. Hun futuristisch voertuig mag gaan rijden en vliegen.
1: Ja, maar ja, goed, je denkt dan, wat gaat het kosten? Nou, ik denk, haal maar even je portemonnee tevoorschijn. Je moet het wel in huis hebben, hoor. Ja? Er zit namelijk een stevig prijskaartje aan van maar liefst €500.000.
0: Daar heb je een paar caravans voor, hè?
1: Zeker. Maar de directeur die kan het allemaal wel uitleggen en vertelt ook hoe zo'n auto nou echt werkt.
2: Wij hebben een Pelvi-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
1: Ja, en je gelooft het niet. Ik zei net, er zit dus €500.000 aan. De eerste 250 die zijn al verkocht.
0: Zo.
1: Ja, en weet je wie onder andere een van de kopers is?
0: Onze directeur?
1: De brandweer.
0: Oh, de brandweer.
1: Ja, ik kan me wel wat bij voorstellen.
0: Dat zie ik zitten. Ja. Dat zie ik zitten. Maar ja, even voor de bestuurder, hè, want daar moeten we ook even over hebben. Je moet dus een rijbewijs hebben, maar je moet dus ook een vliegbuffet hebben, toch?
1: Daarover vraag je mij.
0: Ja, je moet wel weten hoe je je gedraagt in de lucht.
1: Ja. Zeker.
0: Ja, dus een dubbel rijbewijs. Rijvliegbewijs.
1: Nou, is het niet een soort drone, vraag ik me dan af.
0: Ja, maar een drone is onbemand, toch?
1: Ja, maar ja, je hebt ook drones van mensen mee vervoerd worden.
0: Ja, ja. Interessant.
1: Dus een, ja.
0: Moeten we nog even uitzoeken.
1: Hoe dat het verkeersbeeld dadelijk gaat beïnvloeden.
0: Wordt ongetwijfeld vervolgd.

0: Lost Frequency bij LN op de radio en Live It All. Van het klaslokaal naar het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Het Vaderlands College in Venlo maakt met de musical Oliver kans op maar liefst 7 Amateur Musical Awards. Voor de beste musical en ensemble, maar ook 4 leerlingen zijn individueel genomineerd.
1: Ja, en Venlo doet het sowieso goed hoor. Samen met Spring Awakening en de stichting Musical Stella Duce zijn er 10 Venlose nominaties. Jeroen Marcelissen van het Vaderlands College, die hebben we nu aan de lijn. Goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Paul, Maarten, hallo.
1: Ja, goedemorgen. 7 nominaties voor 1 schoolmusical. Hadden jullie eigenlijk überhaupt aanzien komen?
2: Nee, die hadden we dit keer niet aanzien komen. Ik was er vanmorgen over aan denken en toen dacht ik nog dat we eigenlijk een week voor de uitvoering nog met de handen in het haar stonden. Omdat we niet wisten hoe we deze productie levend moesten krijgen. Hoe we hem boeiend moesten krijgen. En dat is in de allerlaatste week pas gebeurd en gelukt.
0: En hoe is dat dan gelukt? Waar zat hem dat in?
2: Er staan een hele hoop spelers tegelijk op het podium en die stonden allemaal frontaal naar hun eigen toneelstuk te kijken. En dat kregen we er een jaar lang niet uit bij die kinderen. We kregen ze niet aan het verstand dat ze moesten doorspelen en doorwerken. En toen heb ik in de laatste week bedacht, wat als ze dan niet frontaal staan, maar ze staan achterstevoren, zijwaarts, ondersteboven, noem het maar op. Neem iedere richting aan behalve rechtdoor. En dat was de sleutel. En toen werkte het ineens. En ineens gingen ze spelen, ineens gingen ze draaien, met elkaar stil communiceren. Ja, het was te gek.
0: Nou, het heette het spat ook van het podium. Ik heb de voorstelling destijds gezien. En eerlijk gezegd, die nominaties, ja, het is natuurlijk bizar. Maar er zitten wel wat talenten op dat podium bij, toch?
2: Ja, er zitten wel wat talenten op dit podium die we denk ik zeker terug gaan zien in het vak later. Die dadelijk de professionele producties gaan draaien.
0: Ja? In heel Nederland. Is het niveau echt zo hoog?
2: Ja, het niveau is wel echt zo hoog. Het is, inmiddels zit in vrijwel iedere Nederlandse musicalproductie een leerling die op het Vaderlands College heeft gezeten.
0: Nou, dan kun je er met recht trots op zijn. Maar hoe serieus moet ik nou eigenlijk die Amateur Musical Award nemen? Hoe zit die in de ranking ten opzichte van allerlei grote onderscheidingen in die musical business?
2: In principe het een beetje hetzelfde als de grote ranking van de professionele musicals. Dus er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. 40-koppig is die, geloof ik. Mm-hmm. En die maken een selectie. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders, onder andere. En die gaan met 7 man, zijn die geloof ik, al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En je ziet wel dat de mensen die daar uitkomen daadwerkelijk een voorsprong hebben naar het professionele vak.
0: Ja, maar is de concurrentie groot, Jeroen?
2: Ja, de concurrentie is groot. Er zitten een paar verenigingen in Nederland die iedere keer weer bovenaan opduiken bij die Musical Awards. En ook dit jaar weer zijn die van de partij. Dus concurreren we eigenlijk tegen dezelfde namen als in het verleden. Met als grote verschil is dat zij natuurlijk een soort vaste club van spelers hebben die jaren met ze meegroeien. Mm. En wij beginnen iedere keer opnieuw met een hele groep nieuwe leerlingen. Beginnen wij van vooraf aan. Dus wij zijn er eigenlijk een beetje extra trots op dat wij op dit niveau kunnen meespelen.
1: Nou, hoe kijken die verenigingen dan tegen jullie aan?
2: Ja, dat weet ik niet, want ik spreek ze niet.
0: Met angst en beven?
2: Ja, geen idee. Ik hoorde laatst wel, dat was wel heel leuk. Er waren audities voor Cats. De musical Cats gaat terugkomen in Nederland. Ja. En tijdens de auditie voor de musical Cats moesten ze improviseren. En er was een hele groep dansers die hetzelfde deden op hetzelfde stuk geïmproviseerde muziek. Dus de choreograaf vroeg van, hey, wacht even, jullie zijn het zelf aan het doen. Wat is dit? Waarom doen jullie hetzelfde? Ja, wij hebben ooit als school musical Cats gedaan. En toen wist meteen de hele
0: ruimte. Geef, lijkt mij.
2: Ja, zeker. Dat is te gek. Ik heb natuurlijk een beroep wat voor mij het allerleukste beroep is. Ja. Dus ik ben de hele dag dingen aan die leuk zijn. Ik ben de hele dag met enthousiaste mensen, want ik geef geen wiskunde of Duits. Ik geef musical. En dat vinden ze allemaal te gek. Dus iedereen is gemotiveerd, iedereen is vrolijk. En je helpt mensen vooruit in hun leven. Je hebt een toekomstperspectief, bied je aan die kinderen. Dat is toch, toch waanzinnig. Dat is toch energie.
1: Zeker, puur. Zeker. Hey, en 26 oktober dan, hè? Dan gaan jullie ook optreden daar tijdens dat gala in Rotterdam. Gaan jullie dan ook die musical doen waar we het net over hebben?
2: Dat moet sowieso, ja. We moeten uit Oliver iets laten zien.
1: Ja.
2: Maar dat gaat een andere regisseur dadelijk bepalen voor ons. Dus de regie van het event, van de galaavond, die gaat voor ons bepalen welk nummer wij gaan laten zien. Dus daar hebben wij geen zeggenschap in.
0: Nou, we gaan in ieder geval voor jullie duimen. En we hopen natuurlijk dat jullie met iets terugkomen, hè?
2: Daar zouden we heel erg blij mee zijn. Ja, absoluut. Maar dit is al leuk, toch? We mogen naar Rotterdam, we mogen in de nieuwe Luxor staan. Die kinderen die staan dadelijk voor, weet ik veel, 1500, 2000 mensen. Hoeveel passen daarin? Dat is een ervaring die vergeet je je leven niet. Daar is het voor.
0: Zo is dat. Jeroen Marcelissen, dankjewel.
2: Hey, dankjewel. Fijne dag.
3: Dit is LA.

0: Nee doet Lottem. En goeiemorgen meidje, goeiemorgen allemaal, zeg er weer. En in de LN ochtendshow komen we nog eens even kijken naar de kalender. Vergon weer Sjoebe.
1: Ja, we hebben natuurlijk twee kalenders. Hè. We hebben de scheldwoordenkalender, daar heb jij het nu over. Ja. En we hebben ook de gewone kalender, die staat al op maandag 7 september. En dan zeggen ook, het is de dag van de ziekte van Duchenne.
0: Ja.
1: He, daar hebben we het vanmorgen vroeg al over gehad. Behoorlijk zware ziekte. Kinderen die waarvan de spieren eigenlijk steeds verder verslappen. Ja. En uiteindelijk ook je hartspieren kan verslappen. En daardoor ga je uiteindelijk dood. Dus het is best wel heftig. Maar die andere kalender is dus de scheldwoordenkalender. En daar zijn we ook uitgekomen op maandag 7 september.
0: Mm-hmm.
1: Bazeleer.
0: Bazeleer. Bazeleer is volgens iemand die wou wel die klets praten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Want die leutert.
0: Ja, die leutert. Ja, dat is een mooi Nederlands woord ervoor. Die leuteren, ja.
1: Dat is de vertaling ook meteen. Maar vind ik nou een scheldwoord? Ik niet echt.
0: Nee, als iemand een heel verhaal zit op te houden waarvan je, ja, het is wel wat negatiever natuurlijk. Ach, hé, Bazel. Maar het is niet zo zwaar. Ja. He? Het is niet zo zwaar.
1: Vind ik niet echt een heel groot scheldwoord.
0: Nee, ik voel me ook niet aangesproken.
1: Ja, gelukkig
0: Goed, dat was het weer voor de ochtend. Zometeen zit hier Rian.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waar vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
9: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
11: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
10: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
12: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
10: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
15: Liefde voor Limburg.
16: Met jou.
17: Bij jou.
16: Dit is Route Regio.

De Jonas Brothers en Carol TNX aan het begin van een nieuwe week. Goed regio. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Welkom in gans Limburg. Twee Venlose musical producties zijn samengegooid voor, luister even goed, 10 nominaties voor de Amateur Musical Awards. Valois College met Oliver, 7 awards maken ze kans op. En Stichting Musical Stella Doetje met Spring Awakening, 3 nominaties. Het zijn er in totaal 10 mensen zelfs met geteld. Maar op 26 oktober werd het echt spannend. Dan is de uitreiking, dat zou er toch een paar binnengeslipt moeten worden, zo te zagen. Afgelopen weekend een MVV businessruimte. De eerste reunie van de Stichting Veteranen Maastricht. Er wordt enorme behoefte aan samenkomst. En dat is ook groot geluk. Het wordt druk met lui uit verschillende generaties. Vooral veteranen uit Afghanistan, Mali, Libanon, Bosnië, al die missies. En de wens is uiteindelijk om een eigen thuishong te krijgen in de stad waarop ze op regelmatige basis gewoon samenkomen. Ik denk dat dat wel terecht zou zijn. We gaan beginnen.

0: Voor onze lijn de Herfstzaneband. Gans in het plat. En ja, daar is natuurlijk een bekend dialectmuziekfestival in Venlo. De Nacht van het Limburgse Leed. Die komt er binnenkort al weer aan. Maar dat zijn er meer. Afgelopen zaterdag de tweede editie van Kal en Zeng Plat. Dat is in Jaarbeek, gewoon op een weken in de buurt van de kerk. Het is te hartstikke gezellig. Alles geeft in het Limburgs. En dit is organisator Ton Meijsen.
1: Ja, kijk maar. Ja, dus is het de kerk, de wei, de fruitboom, de muziek, de lu, de kaarten. Ik heb heel veel kaarten weer verkocht. En ja, de kracht van de Limburgse leedjes, van de muziek, van de platkallen, van de taal. Hè? Dat dragen we toch goed hier met, denk ik.
2: Vorig jaar ben ik niet geweest, maar mijn zoon ouders wel. En die vonden het ontzettend leuk. En eerlijkheidshalve, minste kinder sluiten af vanavond. Daarvoor ben ik stiekem hier. Maar ik wou wel de ganse dag met krijgen. En het is heerlijk weer, dus ja, wat wil ze?
3: Nou ja, ik denk dat Limburgs dat toch de manier is waarop ze de gemakkelijkste uitdrukt. Ja, het is een beetje trending. Hè. Het is op allerlei niveaus en op allerlei leeftijden en op allerlei gebieden gaan ze proberen het Limburgs flink te promoten. En terecht, we laten het land in godsnaam in stand houden.
0: Ja, daar horen nog het bezoekers op het laatste, we ongeren Paul Heffels. Misschien als ze de stem al herkent. Kal en Zeng Plat, op naar de 3e editie volgend jaar.

Dua Lipa en Levitating, route regio L1. Precies over een week begint onze 80s week hier bij L1. Wat hartstikke leuk is, je kan je eigen foto voor 80sen. Je gooit je zo 40 jaar terug in de tijd, geen enkel probleem. 80s.l1.nl 80s80 met S eraan vast. .l1.nl. En zei je ook meer informatie over de week. En was ze kent winnen. Ik zal vast verklappen, het is sowieso een luxe LP-speler. Vinyl dus. De 80s bij L1.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Net 10:30 geweest. Dit is het LA Nieuws met Maarten.
17: De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor €5.000 had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van samen ruim €18.000. De Vlaamse milieuminister Jo Broens wil een nieuw drinkwaterverdrag met bindende afspraken over de vervuiling van de Maas. Vorig jaar moesten drinkwaterbedrijven 56 keer de inname van Maaswater stoppen of beperken, waarvan 33 keer in Limburg. Broens vindt dat vooral Wallonië en Frankrijk meer moeten doen om vervuilende lozingen door bedrijven te voorkomen. Tijdens de 40ste editie van de Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de loonhal van de staatsmijn Maurits in Geleen en de groeven Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren. 11 cursisten zijn begonnen aan de eerste Limburgse opleiding tot wijnboer. De lessen worden niet alleen in een klaslokaal gegeven, maar vooral tussen de druivenranken op verschillende wijndomeinen. De deelnemers leren onder meer over bodemonderzoek, druivenrassen en het maken van wijn. Het niveau van de cursisten is volgens Bart van Erp van Juverta heel divers.
18: Een aantal maken al wijn of hebben een wijngaard of zoiets. Een aantal die misschien iets willen doen. En een aantal mensen die het gewoon leuk vinden om er iets mee te leren of van te leren.
17: En wie alle 4 de modules en examens haalt, krijgt ook nog een erkend certificaat. Het weer in Limburg. Vandaag wordt het zonnig en warm. Het blijft vrijwel overal droog. En vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 30 graden. Vanavond is plaatselijk een regen- of onweersbui mogelijk.
16: Dank je, Maarten. Ik heb zo meteen nog een hele kleine verrassing voor jou.
17: Ben benieuwd.

0: Miles Smith en Wait For You. Route Regio. Ja,
1: nou.
0: Het is 2026, Maarten. En mensen kennen jou nu als de rijpe man die je bent.
1: Huh.
0: Ja, nou ja. Het zijn gewoon de jaren op de teller. Doet maar niets dan.
1: Dat is wel zo.
0: Maar waar kun je makkelijker terug in de tijd dan op de radio? Volgens mij nergens. 40 jaar terug in de tijd, hop, je gooit er een ethisch week in en het is voor elkaar.
1: En het is ook niks, hè?
0: Nee, stel maar niks voor.
1: Nee.
0: En gaan we ook volgende week doen, dan begint de ethisch week. Maar wat nu superleuk is, is dat ze zichzelf al kent voor ethischen.
1: Ja.
0: Via onze fototool ethisch.l1.nl, daar vinkt ze hem. Dat kost allemaal niks en dan kent zichzelf gans
1: verbouwen. Dat vind ik echt leuk.
0: Nou, dan hebben de ontwikkelaars van de tool hierboven, dat zijn echt onze AI-goeroes. Die hebben ons al eens door die tool getrokken, bij wijze van test. Ja. Ben je klaar ervoor om jezelf zelf even te zien?
1: Ik vrees met grote vrees.
0: Nou, hier komt hij, let op. Voor de lui die op televisie met kieken, Maarten brengen voor een beeld. En voor de lui op de radio voor 100 beschreven. Daar ben je.
1: Ah.
0: Kijk.
1: Oh, weet je op wie ik lijk?
0: Nou.
1: Vind je het zelf ook niet?
0: Op wie?
1: Guido Dieteren.
0: Op Guido Dieteren.
1: Vind je niet?
0: Met dat gefeunde haar een beetje.
1: Ja, zo. Dat pak je ook.
0: Kwam dit een beetje in de buurt? Want ik kreeg geen echte foto's uit de ethisch van jou toen.
1: Nee, ja, ik liep wel veel in pak rond. Dat wel.
0: Zie je wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Maar dat haar, dat had ik natuurlijk. Dit vind ik echt zo'n Rex Gildo-kapsel of zo. Hè, vind je niet?
0: Ja.
1: Ik ben wel benieuwd naar jou eigenlijk.
0: Nou ja, oké, die is ook gedaan. Wacht even, daar komt hij. Daar gaat hij. Even kijken, dit ben ik dan. Zo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je toch ook zo'n foute slagerszanger.
0: Ja, een beetje zo'n David Hasselhoff kapsel heb ik uit die tijd. Flinke
1: Danny
0: schoudervullingen.
1: Christian ook wel.
0: Danny Christian, ja, daar liep het op.
1: Ja.
0: De onvermijdelijke pantalon natuurlijk.
1: Ja, en had jij dan ook jasjes aan?
0: Nee, ik was vijf.
1: Ja, natuurlijk. Nee,
0: ik had een winterjas. Ik was blij met een winterjas. Het waren barre tijden, mensen.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is wel lollig. Is je kan dus gewoon naar die site ethisch.l1.nl.
1: Ik moet zeggen, ik zit nou zo naar die foto van jou te kijken. Je bent wat verjongd ook, hè?
0: Ja, dat gelukkig wel.
1: Je lijkt veel op je zoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, die heeft niet zo'n kapsel. Tenminste.
1: Nee, maar het gezicht wel.
0: Ja. Ja. Nee, dat is net van de melkboer. Hey, ga maar eens even kijken door op die site. Daar kent ze zichzelf verbouwen. En laat het ons even weten. Want het is wel leuk om die foto's een beetje binnen te krijgen. Zo in de community.
1: Ja,
0: dat kennen we nog wel gebed. En dan voor nog een leedje te eten. Is 81. Ik ga het even opzoeken. Het is lang geleden. Shakin' Stevens en You Drive Me Crazy.

0: De Schiendaler. En blief niet langer druimen. Op deze maandag, het begin van de verspillingsvrije week. Ik zou een beetje gaan opletten, want in feite komen er nu bespaartips aan. Ik heb Lilou van Lieshout aan de lijn. Ze is expert duurzaamheid bij het Voedingscentrum. Goedemorgen, Lilou.
1: Goedemorgen.
0: Er is een thema aan die week en dat is flexibiliteit. Die moet je even uitleggen.
1: Ja, nou ja, we hebben ontdekt dat 6 op de 10 mensen best wel stress ervaren in de keuken. En bijvoorbeeld doordat je eetplannen veranderen, dat er ineens iemand niet thuis eet of er komt een extra eten bij en dan ga je extra naar de supermarkt, verstrijkt de houdbaarheid van de producten of je koopt te veel. Ja, en juist dus bewust flexibel omgaan kan heel veel stress en ook verspilling voorkomen.
0: Ja, nu komt die stress natuurlijk er wel ook een beetje uit voort dat mensen niet willen verspillen. Dat is op zich oké dan,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. We zien inderdaad dat echt bijna niemand in Nederland wil verspillen. Vinden dat ook superbelangrijk. Maar ja, het zit toch altijd in een klein hokje, hè?
0: Hmm. Het gaat toch wel steeds beter met die verspilling. Heb ik zo'n beetje opgevangen de laatste tijd. We gooien minder weg uiteindelijk.
1: Ja, klopt. We zijn thuis al 30% minder gaan verspillen in de afgelopen 10 jaar.
0: De laatste tijd. We gooien minder weg uiteindelijk.
1: Ja, klopt. We zijn thuis al 30% minder gaan verspillen in de afgelopen 10 jaar. Dus dat gaat zeker de goede kant op.
0: Ja, en dan toch nog deze week. Wat is nu, als jij een laadje in je hoofd opentrekt, nou tip nummer 1, wat gaat het vaakst mis?
1: Wat het vaakst misgaat is toch wel bij brood. We zien dat het meeste brood wordt verspild. En dan vooral gooien mensen het weg omdat het een beetje muf wordt. Terwijl, of een beetje droog wordt. Terwijl je het dan eigenlijk nog prima kunt eten door er bijvoorbeeld een tosti van te maken. Of door het te roosteren. Of maak er een lekkere broodpizza van voor de lunch. Dat soort dingen, daar kan je al heel veel mee besparen.
0: Ja, en natuurlijk gewoon uit de vriezer halen wat je nodig hebt. Want brood kan je natuurlijk uitstekend invriezen.
1: Ja, dat is inderdaad een hele goede om het te voorkomen dat het muf wordt. Ja.
0: En nu ben jij expert duurzaamheid, Lilou. Nu ben ik toch wel eens heel benieuwd. Wat is jouw eigen valkuil op het gebied van verspilling? Wat gaat er bij jou eigenlijk mis?
1: Ja, toch ook wel die veranderende plannen.
0: Oh ja.
1: Dus ja, als ik dan toch een beetje laat thuis ben of een drukke werkdag of er is iets met de kinderen, dan moet ik echt even kijken van wat heb ik ook weer in de koelkast liggen. Kan ik dit morgen ook nog koken en anders invriezen? En ook wel porties inschatten. Dus de kinderen die eten niet altijd evenveel. Dus dan hou ik ineens toch weer over. En dan probeer ik erop te letten dat ik dat of de volgende dag voor de lunch eet of meegeef aan de kinderen naar school. Of juist invries.
0: Ja, vroeger heette dat klikjesdag, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: ja,
0: op zich geen gekke natuurlijk.
1: Nee, dat is een hartstikke goeie. Dus vries lekker ook kleine gerechtjes in. En als je dan een drukke dag hebt, dat is ook een deel van bewust flexibel zijn. Hè? Dus plan dan gewoon lekkere klikjesdag in. En dan kan iedereen eten wat hij lekker vindt.
0: Gewoon oud-Hollands nuchter nadenken. Dat is het eigenlijk
1: Precies.
0: Een beetje. Ja. Hey, deze week tot slot, zijn er nog bijzondere dingen? Kunnen we nog wat meemaken of ergens tegenaan botsen?
1: Ja, je kunt zeker heel veel meemaken. We hebben bijna 200 partners die tips en tools geven. Dus bijvoorbeeld in supermarkten, gemeentes, cateraars, op school. Er zijn verspillingsvrije tafels, wel 50... met bijvoorbeeld de professionele kok die dan verspillingstips deelt. En zeker in Maastricht is het heel veel elke dag wat te doen in de verspillingsvrije week. Veel workshops, bijvoorbeeld workshop verspillingsvrij koken. Er worden smoothies uitgedeeld, cake, brood, verspillingsvrije menus. En ook bij de Albert Heijn bijvoorbeeld een inzamelactie voor lang houdbare producten voor de voedselbank. En dan heb ik echt nog lang niet alles genoemd.
0: We zullen nog wat meer op onze website zetten, l1.nl, met ook wat besparingstips.
1: Super.
0: Lilou, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: En een fijne week hè.
1: Ja, dankjewel. Hoi. Jullie ook. Doei.

Genesis. En I Can Dance. Goed regio, L1, vier pakken het klap, meezingen zijn voeten kas. Zeuken, positief, vrolijk, meezingbaar liedje dat ze kunt aanvragen via onze app, via 0682-1-5-2-5-0. Klippetje hoeswerk door aan verbongen, want het liedje leunt op het liedje van afgelopen vrijdag. Ik graven, ik zeuken, maar het woord It's Not Unusual van Tom Jones, dat was toen de midzinger. Dat is dus het vertrekpunt, Tom Jones, ja, stem. Boah, ik moest dan meteen aan zijn stem denken, want die is nog altijd klasse. It's not unusual. Het is niet ongewoonlijk. Dus het is eigenlijk gans gewoon. Dan denk ik op deze maandag, om een beetje rustig te beginnen, om de grieze massa rustig in werking te stellen, dat het misschien een goed idee is om dan een gans gewone metzinger te pakken. En dat bedoel ik met van een artiest die een ontstellende rij hits kan overleggen. Dus de Michael Jacksons van deze wereld. Dat soort mastodonten zoeken voor een metzinger. En het is meestal een metzinger. Dus dat best gauw verdig. Maar echt, it's not unusual. Het is gans gewoon dus een hitmachine. Door wil ik een metzinger van. Dan kan ze toch binnen dat kader vrij creatief zien, denk ik. Laat het maar weten. 0682-1-5-2-5-0. Ben benieuwd. Het type zusje, het gemende show. Hey, ben je goed, regie.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dus jij wil naar Egypte?
3: Ja, met NRV.
2: En waarom NRV?
3: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
2: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
3: Tuurlijk.
2: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
3: Jazeker.
2: Cairo en de piramide?
3: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
2: Top, ik ga mee.
1: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Vlaanderen wil strengere afspraken met Wallonië en Frankrijk over de vervuiling van de Maas. In Nederweert is de eerste opleiding tot wijnboer van start gegaan. En ziekenomroep Vrolijke Medicijnen in Maastricht bestaat 75 jaar.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
11: Is Route Regio.

0: Take That and Back for Good. Goed regio bij L1. Ja, een paar muren vol spuiten en daar ook nog applaus voor krijgen. Dat is niet zo vaak, maar in Roermond afgelopen weekend wel. Tijdens Art Lane 203 veranderde het terrein van de weerstand in een grote openluchtatelier voor graffiti en street art. Zo'n 160 artiesten uit binnen en buitenland kwamen daarvoor naar Roermond. Dit is Richard Wolters van de organisatie.
1: We hebben een graffiti-evenement voor de tweede keer op weerstandterrein hier. En we hebben 160 artiesten uitgenodigd die hier komen verven. Ja, en die beleven hier met z'n allen de graffiti scene twee dagen.
2: Ik heb nu eigenlijk lukraak symbolen gezet. Daarmee zet ik mijn lijnen uit. En van daaruit kan ik mijn portret maken. Dus dat is de beginfase. De lelijke fase.
3: En heb je dat van tevoren al bedacht?
2: Ja, ik heb dat gisteren toe zoet gewerkt en dan verlees ik vandaag nog in een team met.
4: Ik heb tekentablet en daar zit ik zo mijn nodige uren aan totdat ik uiteindelijk denk van dit is wat ik wil doen. Dat wordt afgedrukt en dat ga ik schilderen.
0: Ja, meestal denk je bij graffiti aan volgespoten treinstellen of muren. Maar het gaat volgens Wolters veel verder dan dat.
1: Onder graffiti valt veel meer. We hebben hier ook jongens die hebben gevraagd of ze zich hierbij mochten voegen. En die gaan de stad in. En die laten dus gewoon bekrassingen en zo, dat valt ook onder graffiti. In stenen uitgekrast vanuit de Tweede Wereldoorlog staan daar nog dingen. Nou, hier hangen bijvoorbeeld werken van Martin en mij. Deze twee heb ik gemaakt, die heeft Martin gemaakt. Er zijn mensen die zeggen dat is geen graffiti, maar wij brengen het aan met spuitbussen. En ik vind, dus als je met spuitbussen een afbeelding maakt, dan is dat graffiti. Als jij dat met kwasten gaat zitten doen, ja, dan heb ik, dat vind ik geen graffiti. Maar dat zie je weer in een street art hoek, zie je dat weer meer. Dus dat is een lastige vraag.

0: heet haar homie en mammoet. Moet helen. Levensles, routeregio bij L1. Dus even kijken wie het geeft met de metzinger. Positief vrolijk meezingbaar liedje. Voor ongeveer een kwartier op de radio. Het leunt op het thema van het laatste liedje. Nou, lang verhaal kort. Verzoeken een liedje van een artiest die echt een rij hits had gehad. Gewoon Peer te Hik van Kriet. Het niveautje Ed Sheeran bijvoorbeeld. Maar dan kan ze ook op Limburgs niveau denken. Chef Diederen met Wischoen als Limburg is. Zet Pascal, dit is een appje van Rini.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen Rini.
1: Voor een Smetzinger vind ik Jailhouse Rock van Elvis wel een goeie.
0: Ja.
1: Goedjes.
0: Dat had een rijtje hit gehad, zag. Maar ik kreeg ook bijvoorbeeld binnen van Tom André Hazes met Ik heb de zomer in mijn bol. Nou ja, het ken allemaal. Volg die er maar aan via de app.

0: Ja, het hoog gekend en de wetzinger UB40. In de opvulhits gaat natuurlijk Sing Our Own Song, hoe de regio. Maar verzoeken dan in de metzinger van zo'n artiest met veel hits. En dan werd Goddie van Norgedag, Marja. Hallo.
1: Ik heb ook nog een suggestie. Ja. Iets van de Vrijbuiters. Want die hebben 2 LP's gemaakt en die zien allebei... ja, iedereen kon ze allemaal die liedjes meezingen. Ja. Bijvoorbeeld Furos Mom of Geluk. Nou ja, kies maar een hoed. Maak allemaal niks hoed.
0: Maak allemaal niks hoed. Vrijbuiters, altijd leuk. Dankjewel voor het appen. Eens even kijken wat voorheen nog binnenkriegen.
2: Voor de meezinger van vandaag. Ja. Zou ik graag willen horen de Bee Gees met How Deep Is Your Love.
0: Dankjewel voor de aanvraag. Ja, Bee Gees, enorm veel hits. Nou, zoene artiesten en de metzinger. Kom maar op, via de app. Dit zijn de Glass Animals bij L1 en Heat Waves.

0: Madonna, hang op, Route Regio.
1: Meezinger, meezinger.
2: Ja.
1: Meezinger, meezinger. Happy voor zusje, het gummende show. Route Regio. Yo!
0: Een artiest met een ontstellende rij hits voor de mid-singer. Even kijken wat ik binnenkreeg. Maar ik denk aan Rod Stewart en Crazy About Her. Ja, zeker. Nog veel bijval voor de vrijbuiters hier. Die gewoon ik zo meteen nog even trainen. Dan doen we dat even stiekem nog als extraatje. En Mr. Walkie Talkie, Be My Boogie Woogie Baby. Nou, Wiel, kom dan maar eens op. Maar ik voel al een beetje vuur het appje van Diana. Het zegt, gast van Queen in verband met de 80ste verjaardag vorige week van Freddie Mercury. Ja, dat zou bij leven en welzijn al 80 zieken weer. Dat is te bleef. Mijn favoriet, Another One Bites the Dust. Nou, dat vind ik toevallig ook een hartstikke leuk liedje. Ja, Diana, dankjewel voor de aanvragen. En ook al langere appjes natuurlijk. Queen als metzinger op deze mondig.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
4: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Net 11:30 geweest, het LNI's, dat hoor je van Maarten.
7: De twee voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden teruggehaald, maar waarschuwt dat het nog lang kan duren. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor 5000 euro had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en boete van samen ruim 18.000 euro. Het Valuas College in Venlo en de stichting Musical Stella Duce zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Duce 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
8: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
7: Winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent dan de deuren. Het weer in Limburg, het is drukkend warm met vanmiddag temperaturen tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen en rond middernacht is het nog ruim 20 graden.
6: Dankjewel Maarten. We gaan even naar de weg, want er is vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Kapotte vrachtwagen bij Sommeren, rechterrijstrook dicht. Vanaf Liesel loopt het vast een kwartier extra. En controles op de A76, dat is Heerlen richting Aken bij de grensovergang Bokholz. 25 minuten erbij.

Alex Warren en Ordinary. Route regio. Ja, ik moet toch even een beetje boeten de lijntjes gaan kluren. Net een even beloofd, want we worden de metzinger aan doen. En het is Queen geworden. Leuk. Maar ook behoorlijk gaat aanhang voor de vrijbuiters. Een ontstellende rij hits werd ervan gezag. Nou, jullie kennen ze in ieder geval allemaal metzingen. En toen zag ik de donverdadelijk nog wel even Limburgse muziek. Kom op, hé, dat is een vuur. Dus ik dacht, uit alle appjes gedistilleerd te hebben, dat het misschien een goed idee was om geluk gewoon even te drinnen. Dat is metzingen. En de vrijbuitersvent tevreden. Nou ja, verdomme hem gewoon even. Dank even voor alle appjes.

0: Outkast en Miss Jackson. Nou goed, regio met het sportnieuws. Jelle in de studio. Goedemorgen, Jelle.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Stofwolken een beetje opgetrokken na MVV tegen Roda JC. Nou ja, goed was het niet.
1: Nee.
0: Mogen we rustig zeggen.
1: Nee, het was een beetje zoals je kunt verwachten. Hè?
0: Ja.
1: Ene helft voor de ene ploeg, de andere helft iets meer voor de andere. En uiteindelijk na 90 en een beetje minuten staat het 1-1.
0: Ja.
1: Want dat gebeurt wel vaker bij onderlinge burenruzies.
0: Dat het gelijk wordt, ja.
1: Dat
0: precies.
1: Het gelijk wordt. En het grappige is, na afloop kon iedereen daar ook wel een beetje mee leven. Ook de trainer van MVV. Al vond hij het moment van de tegentreffer zo net in blessuretijd wel pijnlijk.
2: Laatste kwartier voor rust al wat grip verloren. Na de rust gaat het dan weer wat beter even. En dan rond de 60ste minuut hebben we 3 keer een schot op doel wat afketst. Had gekund, 2-0. Maar daarna dan vind ik dat we de grip en de druk op Roda verloren zijn verloren. En dat zijn een paar keer dreigend zijn geweest zonder tot kansen te komen. En als het dan 93ste minuut is, dan is er in topsport maar één ding. Je wint. Ballen de Maas in. Desnoods een rode kaart, maar je wint. En dat hebben we niet gedaan. En dan moeten we over praten. Dan moet ik uitleggen wat er dan anders moet. En moeten we ons niet meer laten gebeuren.
0: Ja, hij gaat nog even uitleggen deze week, gelukkig.
1: Ja, Andries. Voor de spelers.
0: Ja, even rustig doornemen.
1: Gelukkig hadden wij het allemaal samen gezien.
0: Dus een klein beetje...
1: Hij legt het ook wel helder uit.
0: Ja, natuurlijk. Ik denk dat hij dat wel kan. Een klein beetje ontevreden, maar oké, 1-1. Het is te doen. Kerkrade dan, hoe dachten ze er daarover?
1: Ja, daar waren ze iets meer teleurgesteld. En vooral in zichzelf. Dat ze toch niet konden brachten van wat ze verwacht hadden. En dat had met allerlei dingen te maken. Ook met de MVV. De manier waarop MVV Roda probeerde vast te zetten. Het tempo dat Roda niet kon bepalen zoals ze dat wel graag willen. En het probleem zat in de ogen van Rob Penders toch ook in het creëren van kansen.
3: Dus die opluchting hebben we echt wel. Maar we weten ook donders goed dat we beter kunnen en beter moeten dan dit. Alleen, het is ook niet zo. MVV heeft niet voor niks 12 punten daar voor deze wedstrijd. En het is een ploeg die gewoon heel erg goed voor in elkaar zit. En dan gaan we daar ook niet zomaar winnen. Dat kunnen we ook nog niet verwachten, denk ik.
0: Nee, dus al met al puntenverlies voor MVV. Als koploper kun je dat zeggen. Puntje erbij voor Roda. Ranglijst, hoe ziet die eruit?
1: MVV nog steeds keurig tweede, hoor.
0: Dat is directe promotie, hè?
1: Normaal niet voor de schaam. Nee. Op deze positie ben je in één keer naar de Eredivisie.
0: Ja.
1: Roda 8e, dat is misschien wat achter op schema voor hunzelf. En daarin heel erg keurig, daartussenin heel erg keurig. VVV 6e. Ja. Dus wat dat betreft weinig te klagen.
0: Trapje hoger in de Eredivisie doet Fortuna een hartstikke goed. Blijven maar winnen. Atletico Madrid volgend jaar naar Sittard. Dat komt er allemaal aan.
1: Ja, als het zo doorgaat wel. Tweede week op rij nu een knappe uitoverwinning. Hè. Vorige week in Groningen. Deze week in Den Haag. Al moeten we Den Haag als promovendus. Ja, die hebben het gewoon wat moeilijk. Dus het is niet zo heel gek dat je daarvan wint.
0: Maar je moet ze onder je houden.
1: Maar je moet ze onder je houden, absoluut. Het is bovendien de beste seizoenstart sinds 1986... voor Fortuna. Dan gaan we even tellen. 40 jaar terug in de tijd.
0: Zo.
1: Toen, na 5 wedstrijden in de Eredivisie. De stand. Fortuna was gedeeld 2e samen met Sparta. Daaronder stond PSV, Utrecht, AZ en VVV. Koploper Roda.
0: Nou.
1: Die tijden gaan we vreselijk niet meer terugkijken.
0: Dat waren nog wat zeiten. Ja.
1: Fortuna eindigde dat seizoen overigens als 9e. Dat is iets waar ze nu meteen voor zouden tekenen.
0: Dat denk ik ook, ja.
1: In puntenaantallen zijn ze al hard op weg naar die 35 van Danny Buijsen.
0: Ja, punten die haal je of haal je niet. Maar we moeten ook even kijken naar hoe dat elftal ervoor staat. Is dat beter dan vorig seizoen bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk wel dat ze met name met het spel dat Mohamed Iataren laat zien, dat ze daar een winst mee pakken. Hij speelt nog steeds geen hele wedstrijden. Maar is wel veel bepalender dan vorige competitie. Staat al op 3 treffers, hè, dit seizoen. Hij maakte er gisteren in Den Haag 2. Had een prachtige assist op Zeefuik in huis.
0: Ja.
1: Dat is misschien ook wel iemand die er echt wel bovenuit springt. Zowel qua scorend vermogen als qua voetballend vermogen. Dus daar kan Fortuna echt wel mee verder. En dan wordt het interessant wat er komend weekend gaat gebeuren. Want dan komt Fortuna staat nu 4e. Dan komt de nummer 6 uit de Eredivisie op bezoek. En dat is toch het almachtige Ajax.
0: Ja, nou, die kun je pakken thuis.
1: Ik ben benieuwd wat er... Er kan zomaar wat
0: geks gebeuren, ja. Nou, laten we het afwachten.
1: Uit thuis ongetwijfeld.
0: Ja, mooi. Ja, gank weer. Nerveus zou ik zeggen.
1: Ja,
0: nou, zeker. Ja. Tot slot, Jelle, moeten we Ruben van Bommel nog een soort van waarschuwing geven? Of laten we het lopen?
1: Nee, kijk, Ruben van Bommel speelde tot die botsing, want daar doe je waarschijnlijk op, een hele goede wedstrijd met PSV in Amsterdam.
0: Ja.
1: En ging daarna iets wat onbesuisd een duel aan. Ik zou het bijna willen benoemen als een taxatiefout. Van waar, wat moet ik nog? Hè? Hij was onderweg naar het duel met die bouwman. En ging daar heel onbesuisd in. Misschien zichzelf een beetje beschermend.
0: Eerder lomp dan gemeen eigenlijk.
1: Ja, absoluut. En laat staan, niet bewust. Ik denk dat het wel een... dat zag je ook na afloop. Een enorm schrikmoment ook voor hemzelf was. Hij is in de kleedkamer bij Ajax geweest om zijn excuus aan te bieden. Voor al die onhandigheid. Maar je hoeft daar verder... hij weet zelf wel dat dat niet goed was.
0: Nee. Nou, Ruben, dus als je zo blijft spelen, zien we dit door de vingers. Ja?
1: Ja, en ik denk dat Xavi, of beter gezegd onze bondscoach Hernandez, die ook op de tribune zat, vooral naar het voetballende gedeelte heeft gekeken. En wie weet dat we Van Bommel junior binnenkort in een A-selectie krijgen ergens.
0: Komt er allemaal aan, eind september al wedstrijden. Ja, dus,
1: je moet niet vergeten bij hem, lange blessure gehad.
0: Zeker.
1: Aan de rug. Voor het eerst in Amsterdam afgelopen weekend 90 minuten gespeeld. Na die opbouw. Het kan ook zitten in een soort van vermoeidheid, wedstrijdritme, dat je dit soort overtredingen maakt, botsingen veroorzaakt.
0: Ja, nou, we gaan het afwachten en een selectie, dat zou mooi zijn. Jelle, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Alle sportnieuws natuurlijk op de kanalen van L1 Nieuws. En dit zijn de Eagles.

0: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De twee voormalig eigenaren van Car Driver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Twee Venlose musicalproducties maken samen kans op 10 Amateur Musical Awards. En tientallen Limburgse monumenten openen komend weekend hun deuren voor het publiek.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NL.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag.
1: En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: Mike and the Mechanics en Over My Shoulder, Roetregio. Met Limburgs nieuws, een heftige en ook opmerkelijke rechtszaak vandaag in Maastricht. Een 58-jarige man uit die stad wordt ervan beschuldigd zijn eigen dochter jarenlang seksueel te hebben misbruikt vanaf zeer jonge leeftijd. En hij ontkent alles. Opvallend is dat vader en dochter ondanks die aangifte nog steeds contact hebben. Verslaggever Frank Monen is bij die rechtszaak. En ja, Frank, zware aantijgingen richting die vader.
1: Ja, het zijn zware aantijgingen die worden gedaan vanuit de dochter richting haar vader. Ze zou dus tussen haar 4e en 16e levensjaar stelselmatig zijn misbruikt. Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder. Dat is het opvallende van deze zaak. Ze zegt ook in haar slachtofferverklaring van: papa, je bent fout geweest, waarom heb je me dit aangedaan? De vader ontkent alles en over 2 weken is de uitspraak. Mocht het bewezen worden verklaard, dan hangt de vader dus een celstraf boven het hoofd en moet hij ook nog een schadevergoeding betalen. Er is €40.000 geëist. Maar goed, het is allemaal de vraag natuurlijk of het tot een bewezen verklaring komt.
0: Ja, verslaggever Frank Monen was dat. Je kan alles nalezen op l1nieuws.nl.

0: Major Lazer, Justin Bieber en Mo en Coldwater route regio. Het Valois College in Venlo maakt met de musical Oliver kans op maar liefst 7 amateur musical awards. Voor beste musical en ensemble, maar ook 4 leerlingen zijn individueel genomineerd. En Venlo doet het sowieso goed, want samen met de Spring Awakening van stichting musical Stella Dutje zijn er 10 Venlose nominaties. Venlo blijkt volgens Jeroen Marcellus van het Valois College zelfs de bakermat voor musical minnen Nederland. Alsjeblieft.
1: Er zitten wel wat talenten op dit podium die we denk ik zeker terug gaan zien in het vak later. Die dadelijk de professionele producties gaan draaien. Inmiddels zit in vrijwel iedere Nederlandse musicalproductie een leerling die op het Valois College heeft gezeten.
2: Hoe serieus moet ik nou eigenlijk die Amateur Musical Award nemen? Hoe zit die in de ranking ten opzichte van allerlei grote onderscheidingen in die musical business?
1: In principe het een beetje hetzelfde als de grote ranking van de professionele musicals. Dus er worden musicals ingestuurd.
2: Ja.
1: Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. 40-koppig is die, geloof ik.
2: Mm-hmm.
1: En die maken een selectie. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan met 7 man, zijn die, geloof ik, al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En je ziet wel dat de mensen die daar uitkomen daadwerkelijk een voorsprong hebben naar het professionele vak.
2: Ja, maar is de concurrentie groot, Jeroen?
1: Ja, de concurrentie is groot. Er zitten een paar verenigingen in Nederland die iedere keer weer bovenaan opduiken bij die Musical Awards. En ook dit jaar weer zijn die van de partij. Dus concurreren we eigenlijk tegen dezelfde namen als in het verleden. Met als grote verschil is dat zij natuurlijk een soort vaste club van spelers hebben die jaren met ze meegroeien. En wij beginnen iedere keer opnieuw met een hele groep nieuwe leerlingen.
3: Hoe kijken die verenigingen dan tegen jullie aan?
1: Ja, dat weet ik niet, want ik spreek ze niet.
2: Met angst en beven?
1: Ja, geen idee. Ik hoorde laatst wel, dat was wel heel leuk. Er waren audities voor Cats. De musical Cats gaat terugkomen in Nederland.
3: Ja.
1: En tijdens de auditie voor de musical Cats moesten ze improviseren. En er was een hele groep dansers die hetzelfde deden op hetzelfde stuk geïmproviseerde muziek. Dus de choreograaf vroeg van, hey, wacht even, jullie zijn hetzelfde aan het doen. Wat is dit? Waarom doen jullie hetzelfde? Ja, wij hebben ooit als school musical Cats gedaan. En toen wist meteen de hele ruimte, iedereen, iedere speler, iedere auditant, ieder jurylid wist, zijn jullie van die school in Venlo.
3: Hey, en 26 oktober dan, hè, dan gaan jullie ook optreden daar tijdens dat gala in Rotterdam. Gaan jullie dan ook die musical doen waar we het net over hebben?
1: Dat moet sowieso, ja. We moeten uit Oliver iets laten zien.
3: Ja.
1: Maar dat gaat een andere regisseur dadelijk bepalen voor ons. Dus de regie van het event, van de galaavond, die gaat voor ons bepalen welk nummer wij gaan laten zien. Dus daar hebben wij geen zeggenschap in. Die kinderen die staan dadelijk voor, weet ik veel, 1500, 2000 mensen. Hoeveel passen daarin? Dat is een ervaring die vergeet je leven niet. Daar is het voor.
0: Ja, zeker. Dat geeft groot door. In Venlo, 26 oktober, dan worden de winnaars bekendgemaakt in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

0: Tomje en Feels part 2 bij Goed Regio. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Ja, met een cryptische omschrijving gaan we op weg naar Inkplaats in Limburg. De groeten vroeg in het routespel, zal ze al wonen. Welke? Je mag kans op keetjes voor de kasteeltuinen in Arsen. En het is een opgave van vorige week. Ja, ze is blijven liggen omdat ze net gerooien is afgelopen vrijdag. Dus hey, kump het nog een keer. In één keer... twee keer het hoogste punt bereiken. In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. U van welke plaats in Limburg geeft dat toch? Nou, appen mag. 06-84-15-24-00. En als er één plaat een vuur aankondiging is van de 80's week... volgende week hey, bij L1, dan is het wel Michael Jackson met Beat It. Kent zich trouwens zelf ook al vuur bereiden... want de kent zien foto's ver 80's'en. 80's.l1.nl. Kijk toch maar eens even, zie ze alle info.

Hartstikke druk in de app voor het routespel. Cryptische omschrijving die ons brengt naar eng plaatsje in Limburg. Ik kan de opgave nog wel eens een keer herhalen. Want het is een pittige. U geeft alle kanten op in de reacties. Maar in één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Dat is hem. Kan snoe appen voor het routespel.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Net 12:30 geweest, het LA Nieuws, dat hoor je van Robin Vink. Hi Robin.
10: Hey Ruud, goedemiddag. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
11: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
10: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van €40.000... en bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n €25 miljoen. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. De marechaussee heeft bij een controle in Meersen bijna 36 kilo illegale tabak gevonden in een auto. De partij zat verstopt in 20 zwarte plastic zakken. De bestuurder zei dat hij de tabak voor €5.000 had gekocht om door te verkopen aan vrienden. De partij is in beslag genomen en de man krijgt een naheffing en een boete van samen ruim €18.000. En tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de groeven Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren. En dan nog het weer. De zomer laat zich nog heel even zien. Het is vandaag drukkend warm met vanmiddag temperaturen tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen. En rond middernacht is het nog ruim 20 graden.
9: Dank je Robin, tot later.

0: En Fanny, dan wil je het binnenstroomt hier voor het routespel. Wie de cryptische omschrijving die ze brengt naar Engplaats in Limburg. In één keer, twee keer het hoogste punt bereiken. Ga er maar aan staan. Ik kreeg binnen Nieuwbergen van Henk. Of Gewoonbergen van Peter. De Nieuwstad, daar denkt Paula aan. Maar joh, had u versummerd. IJsselstein kreeg ik van Lou in verband met Peter Winnen. Eens even kieken. Klimmen kreeg ik binnen. Elslo. Eens even loesteren naar Lisbeth.
1: Is dat misschien vals?
0: Vals. Ja, ook een paar keer gezien. Fran?
2: De plaatsjes is soms schwijmen.

0: All About That Bass van Meghan Trainor, routeregio bij L1. Nou ja, dat routespel. Het is een beetje een hoofdpijndossier aan het werden. Het is een lastige opgave, cryptische omschrijving. Die brengt ons naar één plaatje in Limburg met de groetenvlog. Welke in één keer, twee keer het hoogste punt bereiken? Nou, wat komt er dan allemaal op binnen? We gaan eens even kijken. Ik kreeg binnen Berg en Terbliet. Is het misschien klummen? Ubersberg in verband met de winnaar van het OLS. Dat denkt Karin. Even kijken. Volskum binnen. En Daneke kreeg ik binnen. En Noorbeek kreeg ik binnen. De Molen ook. Kun ook binnen. Eens even loesteren naar José.
1: Hallo, Heemetje Zee. Is het misschien zo'n bevel? Ik ga geen idee waarom. Allee.
0: Ja, José begint al te gokken. Tegelijk kreeg ik binnen. IJs in verband met de IJzerbosweg. Schwijberg nog een keer. Eens even loesteren. Wie is dit?
2: Hallo Ruud, hier met Johan Hutselin. Is het soms de Absteeg en Beek?
0: Beek dus. Mingersborg kreeg ik binnen. Venray. De Volzerberg nog maar eens een keer. Jongens toch. Oh, dat is het toch jammer. Maar het goede antwoord, dat zit er net bij. Dus ik kan de prijs nu net gaan weggeven. Wat is het toch jammer? Nou ja, morgen weer met een extra aanwijzing.

Irene Cara en Fame. Goed regio L1 en met zometeen een nieuwe editie van Hit Happen. Deze week met Lucas. Veel plezier erbij. Goed regio is er morgen weer. Netjes om 10 uur.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Maar opvallend genoeg hebben ze nog steeds goed contact. De twee voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. En tientallen Limburgse monumenten openen komend weekend hun deuren voor publiek.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden.
6: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
7: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.

De Janse Bakkerband met Kump nog Get. Hier bij L1 Hithappen. Stefan is een weekje met vakantie. Dus mag ik hem de komende week bij Hithappen invallen. Dat gaat me zeer goed bevallen, heb ik zo'n idee. Want het doel van dit programma is natuurlijk een heleboel goede muziek draaien. Nou, en dat komt helemaal goed, kan ik je vertellen. Een heleboel goede hits die de komende 3 uur op je afkomen. Tot 4 uur bij L1 en daarna nog L1 vandaag. Dus je zit helemaal goed tot minstens 7 uur vanavond op de radiozender van L1. Gaan wij door naar New Kids on the Block van Step by Step.

van Dothan bij L1. De zomerse klanken kunnen nog misschien een beetje wel. Hoewel, ja, de zomer is nu wel echt afgelopen. Ik was vorige week bij Route Regio nog wel de echte laatste zomerpakketten aan het uitdelen. Die zijn inmiddels wel al de deur uit. Maar Enrique Iglesias kan natuurlijk altijd.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd de 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. Vanmorgen stond de vader voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
7: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
6: Toch vraagt zij van haar vader een schadevergoeding van 40.000 euro. En bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De 2 voormalige eigenaren van Cardriver Deals uit Echt en Maasbracht moeten in januari voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie werden duizenden klanten opgelicht met een totale schade van zo'n 25 miljoen euro. Een advocaat van 900 gedupeerden hoopt dat via de strafzaak een deel van het geld kan worden terugbetaald, maar waarschuwt dat dit nog lang kan duren. Tijdens de 40e editie van Open Monumentendag zijn aanstaande zaterdag en zondag tientallen bijzondere plekken in Limburg te bezoeken. Daaronder zijn locaties die normaal niet toegankelijk zijn, zoals de Loonhal van Staatsmijn Maurits in Geleen en de Groeve Sint-Pieter in Maastricht. Ook het stadhuis van Venlo, dat momenteel wordt gerestaureerd, opent de deuren. En dan nog het weer. Het is vandaag drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen. En rond de middernacht is het nog ruim 20 graden.

Jelly Roll en Marshmallow in Hit Happen bij L1 met Holy Water. Jelly Roll, die eigenlijk meer als country artiest begon, maar steeds meer ook andere kanten op is gegaan. Je kunt je discussiëren of het in het country genre valt. Maar een lekkere plaat is in elk geval wel met Marshmallow. En deze plaat, die is ook al goed hoor. Madcon en Baggin'.

Jesper Hippe uit Venlo met Druim. Maar gesproken in de hithappen natuurlijk altijd de vief. Maar deze week eventjes niet, want Stefan is een week met vakantie. Maar je kunt wel nog steeds je viefjes opsturen. Doe dat dan ook vooral via de website van L1.nl. Daar kun je je viefjes opsturen. Draaien we 5 platen voor jou op de zender door de hele uitzending van Hithappen heen vanaf volgende week. Dan is Stefan er weer. Maar stuur vooral je viefjes op, zoals dat dan heet. En dan wie weet is de zender volgende week van jou.

0: Nas, Eric Eazy-E, right? Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: TQ met Westside bij Hithappen van L1. Zometeen na nieuws zijn we weer terug bij Hithappen. Maar nu even na Years and Years van King. Voelde ook wel echt Years and Years dat deze plaat uitkwam. Maar hij is nog steeds wel lekker om naar te luisteren. Dus nog steeds een grote hit.

0: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. MVV heeft excuses aangeboden aan Roda voor een incident tijdens de derby van gisteren. Nadat Roda de 1-1 scoorde, keerde een MVV-fan zich tegen de aanwezige Roda-directie. De supporter zelf heeft ook excuses gemaakt en voor Roda is daarmee de kous af. De provincie Limburg stelt €245.000 beschikbaar voor herstel van het voormalige Caltex benzinestation in IJsden. Voor het hele project is €1,3 miljoen nodig. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Maar opvallend genoeg hebben ze nog steeds goed contact.
9: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20.
11: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
12: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Ook de beste vakantieparkendeals.

weet ik in zin in een goede serie-suggestie. Maar ja, deze zul je natuurlijk wel kennen van welke serie deze eigenlijk voor gebruikt wordt. Dus dat is iets wat ik niet hoef te vertellen. We gaan wel door naar iemand over wel ik wel wat over kan vertellen. Namelijk Noah Milo, die altijd als Nederlander Duitse muziek maakt. Nou, en dat levert dan dit resultaat op. Zaak niet waarom. Noah Milo, geen Duitser, maar uit Rochel.

Houston, Texas. Nou, als ik een vijfje zou moeten opsturen, dan wist ik het wel, hoor. Een vijfje dus, want dan zou deze er zeker in staan. Just when I thought I got in the fall in love with Tennessee. Eindelijk heeft Europa en Nederland deze plaat ontdekt. Het heeft even mogen duren, want in Amerika stond hij al maandenlang als de grootste hit genoteerd. Maar nu ook eindelijk doorgebroken in Europa. Dus Houston, Texas van Ella Langley zou zeker in mijn vijfje staan. Wil jij erin opsturen? Doe dat via de site.

De Jonas Brothers met een van hun grootste hits in hithappen van L1, What a Man Gotta Do. Zometeen hoor je het Limburgse nieuws hier van 2:30. Maar eerst gaan we door naar Gabriel Rios met Broad Daylight.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. 4 Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bas van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. Een 58-jarige Maastrichtenaar wordt ervan verdacht dat hij jarenlang zijn eigen dochter heeft misbruikt. Dat zou zijn gebeurd tussen haar 4e en haar 16e. Inmiddels is de dochter 22 jaar oud en heeft ze aangifte gedaan. De vader stond vandaag voor de rechter, maar tijdens de zaak bleek iets opvallends, zegt verslaggever Frank Monen.
8: Je zou dan zeggen van de band tussen vader en dochter is voorgoed verbroken, maar dat blijkt dan weer niet het geval. Vorige week hebben ze samen nog haar 22e verjaardag gevierd. Het meisje is inmiddels uit huis, maar slaapt nog wel geregeld thuis bij vader en moeder.
7: Toch vraagt zij nu van haar vader een schadevergoeding van €40.000... en bovendien hangt hem een celstraf boven het hoofd. De uitspraak is over 2 weken. De restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Nadien is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. En dan nog het weer. Het is vandaag drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen. En rond de middernacht is het nog ruim 20 graden.

niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt

Marco Borsato met rood. Ik vraag me af hoe rood hij het dan precies wil hebben. Er zijn natuurlijk verschillende kleuren rood, maar een beetje chemisch rood. Dat is in elk geval wat Post Malone in gedachten had met deze plaat. Bij Hit Hop op L1, Chemical.

Pointer Sisters met I'm So Excited. Nou, dat geldt zeker ook wel voor mij. Ik mag Stefan namelijk de komende week bij Hit Happen vervangen. En daar heb ik heel veel zin in. Voor nu een hele goede middag. We gaan luisteren naar Minstekinder.

0: heel hands bij het happen van L1.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, waar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De minister heeft 4 Limburgse gemeenten op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. MVV heeft excuses aangeboden aan Roda voor een incident tijdens de derby van gisteren. Nadat Roda de 1-1 scoorde, keerde een MVV-fan zich tegen de aanwezige Roda-directie. De supporter zelf heeft ook excuses gemaakt. Voor Roda is daarmee de kous af. En de provincie Limburg telt €245.000 beschikbaar voor herstel van het voormalige Caltex-benzinestation in IJsden. Voor het hele project is €1,3 miljoen nodig.
10: Dit is L1, met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
14: Liefde voor Limburg. Hits.

Keep on moving van 5 bij het happen van L1. Nou, over 5 gesproken. 5 wiefjes dus. 3 talen waarin je ze kunt opsturen. Dat mag zeker via de L1-website. Stuur je wiefjes op en volgende week neemt Stefan ze je voor ze in behandeling. Voor nu Smalltime Boy van...

Turn the Lights Off zou zeker ook in mijn viefje staan als ik een lijst zou gaan maken. Maar misschien heb je hem onder andere wel een beetje door. Nou, ze zijn toevallig gewoon in de playlist terechtgekomen. Maar als ik een vijfje op zou sturen, dan zou ik deze er zeker in zetten. Dus doe dat vooral via de L1-site.

0: eens in Azië geweest?
1: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
1: Waarom vraag je dat?
0: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
1: Wij?
0: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
2: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: NRV.
0: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Vier Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijden 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. En de restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs en in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valuas College en stichting musical Stella Duce uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valuas College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Duce 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
6: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
5: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden. En dan nog het weer. Het is vandaag drukkend warm met temperaturen tot 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen. En rond de middernacht is het nog ruim 20 graden.

0: Never Forget You van Afrojack.
1: Het Limburgse teerke.
0: Vier platen lang Limburgse muziek in de playlist. We beginnen met Timo, Dave en Ton. Daarna Ed Gravé en Guido Frisse. Vervolgens nog Paul uit Heerlen. En daarna Lucas en Steve. Nou, dat sluit dan weer lekker aan. Op Afrojack is die cirkel toch weer op.

0: gedaan. Limburgs
1: Kentierke. Dat was de Limburgs Kentierke bij Het Happen. Morgen uiteraard weer een, maar nu door naar Olivia Newton-John en John Travolta. Tot morgen.

0: denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana. NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De minister heeft 4 Limburgse gemeenten op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. MVV heeft excuses aangeboden aan Roda voor een incident tijdens de derby van gisteren. Nadat Roda de 1-1 scoorde, keerde een MVV-fan zich tegen de aanwezige Roda-directie. De supporter zelf heeft ook excuses gemaakt. Voor Roda is daarmee de kous af. En de provincie Limburg telt €245.000 beschikbaar voor herstel van het voormalige Caltex-benzinestation in IJsden. Voor het hele project is €1,3 miljoen nodig.
9: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen.
12: Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
13: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
14: Liefde voor Limburg.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
15: Dit is L1.
16: Kaas op de lolly.

0: Het gerucht gaat dus altijd dat dit heerschap, hoe succesvol en hoeveel hits dat hij ook achter zijn naam heeft staan, nooit heeft geleerd om muziek te leren schrijven. Maar ook het niet kan lezen. Doet alles puur op instinct. Ja, nog steeds klinkt het hartstikke deftig goed. Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Daarmee werd hier de eerste kerstverse editie van L1 Vandaag in een nieuwe week geopend.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Met natuurlijk ook op deze maandag een razendsnelle spreekbeurt. Het grensgevalletje en trouwens ook. We hebben een flink gevulde prijzenpot. Tickets voor de Temple of Rock in Tegelen. Ja, later de opgave van de nieuwsquiz. Met dat antwoord op die vraag kun jij dus die tickets in de wacht slepen. We boren trouwens vanmiddag hier ook nog even wat sporthistorie aan. Want vandaag, precies 60 jaar geleden, een voetbaldebuut van nogal een grote voetbalmeneer.
2: Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de 15e minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Ja, dit is natuurlijk dan Johan Cruijff.
3: Dat is logisch.
0: Ja, dat is hartstikke logisch. Het debuut van Johan Cruijff in Oranje vandaag op de kop af 60 jaar geleden. Gaan we het hier dus vanmiddag over hebben. En trouwens ook minder leuk nieuws, helaas. Misschien heb je het zelf al gemerkt zelfs. Toen je vanmiddag al wat euro 95 in je auto aan het gooien was. De brandstofprijzen die alleen maar hoger lijken te worden. Komt vooral door de situatie in de straat van Hormuz. En daarom kan het ook zelfs nog slechter worden.
4: En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen. Oftewel olietankers.
0: Ja, en zodoende dat ondertussen de adviesprijs voor een liter benzine is gestegen tot boven de €2,71... Ik heb vandaag nog even getankt in België. Daar ligt het ook al net boven de €2. Adviesprijs voor diesel ligt in Nederland dan wel te verstaan op €2,68. Ik zou zeggen, dat zijn geen misselijke prijzen.
5: Dit is L1.
6: Ik ben tegenwoordig genoodzaakt om in Polen te gaan tanken. Ja, daar is de benzine stukken goedkoper als hier. Ja, en ik hoor dat net een meneer beneden tanken.

Ja, Nielsen heeft vandaag volgens mij gillen daar onder een steen gelegen. Want hij heet het ijskoud in tegenstelling tot het kwik op de thermometer is vandaag. Ik heb al eens gestegen tot de 30 graden, dus kunnen we wel stellen. Bloedje heet van een zomer. L1. Ja, en heel officieel is het eigenlijk geen zomer meer. Hè? Het is geëindigd op 31 augustus. Maar goed, na zomeren dan.

0: zit het flink te pakken hier, mevrouw Kraft. Ik ben zo verleefd van natuurlijk, Beppie Kraft. Zometeen in de razendsnelle spreekbeurt even een terugblik op het voetbalweekend. Dan niet zozeer op de wedstrijden, maar de interviews na die wedstrijden. Want er waren wel een paar grote afwezigen na de wedstrijd van bijvoorbeeld Fortuna, maar ook PSV in de vorm van Ruben van Bommel. Maar is nogal wat over te doen zometeen in die spreekbeurt. Uurtje zodoende, zometeen wat wereldberoemde persmomenten.
1: Dit is L1.
0: Niet alleen uit de voetballerij, ook wel wat heerlijke fragmenten van meneer Van Gaal. Nou, zometeen.

0: The Fever Dream op naam van Alex Warren. Je net bij Ellen vandaag waren het weer de hoogste tijd is voor een razendsnelle spreekbeurt. Dat is er een met sportieve inhoud. Of ja, sportief, dat was niet per se te noemen, die keiharde charge. In de wedstrijd Ajax-PSV meldde Ruben van Bommel zich niet voor de camera. Ze doen ook na de wedstrijd. En ook de uitblinker bij Fortuna Mohamed Iataren werd door de club weggehouden bij het persmoment, bij zo'n persmoment. Wat is dat eigenlijk? Waarom is dat er eigenlijk? En moeten die voetballers dan daar verschijnen?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Een persmoment is een kort moment waarop iemand, zoals een politicus,
3: om niet te gaan hamsteren, is niet nodig.
2: Sporter of bekend persoon spreekt met journalisten.
4: I did not have sexual relations with that woman.
2: Een persmoment duurt vaak maar een paar minuten en geeft de journalist de gelegenheid om een paar vragen te stellen.
5: Laten we beginnen bij het begin.
2: Vaak wordt een persmoment gehouden bij de ingang van een gebouw, vlak na een wedstrijd.
6: Straks begin je erin te geloven.
2: Of voor of na een belangrijke vergadering.
7: Goedemiddag allemaal. Eigenlijk niet heel veel nieuws.
2: Bij een persconferentie is er eerst een lezing over actualiteiten rond het onderwerp.
8: Geweldige persconferentie.
2: Er wordt daarna de journalisten in staat gesteld vragen te stellen.
5: Ja, hoe heb je die fase ervaren?
2: Bij een persmoment begint de journalist meteen met het stellen van vragen.
9: Je hebt er helemaal geen verstand van.
2: Wanneer een persoon of organisatie de media niet te woord staat,
10: dan heb je mij ook gevraagd om mee te werken.
2: Betekent dit dat zij weigeren om vragen van journalisten of verslaggevers te beantwoorden, interviews te geven of commentaar te leveren op een situatie.
11: Wij hebben een keuze gemaakt en die heb jij te respecteren en te accepteren.
1: Oh, einde spreekbeurt.
9: Je bent gewoon een journalist en je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie.

0: plaat die nooit gaat vervelen. Tenminste, in my humble opinion. Dan heb ik het over Mojo met Lady Hear Me Tonight. Zometeen om 16:30. Hier natuurlijk het laatste Limburgse nieuws. Onder meer over excuses vanuit MBV aan het adres van Roda JC. Maar ook antwoord op de vraag of het dan morgen ook weer 30 graden wordt.
1: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
2: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: voordeeluitjes.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Ruim baan voor het laatste Limburgse nieuws. En daar weet dan Robin Vink alles van.
13: Ja, goedemiddag. 4 Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet, die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. MVV heeft excuses gemaakt aan Roda JC voor een klein incident rondom de derby van gisteren. Dat zegt MVV-directeur Tom Dame tegen L1. Een MVV-aanhanger richtte zich gistermiddag tegen de aanwezige Roda-directie toen Roda in blessuretijd 1-1 scoorde. Volgens Dame was dat totaal ongepast en heeft de betreffende supporter ondertussen ook op eigen initiatief excuses aangeboden. Roda accepteert de excuses en daarmee is wat hun betreft de kous af. De derby tussen beide clubs is verder zonder problemen verlopen. De restauratie van het vervallen Caltex-tankstation in IJsde is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs. En in 1983 ging het tankstation dicht. Daarna is het steeds meer in verval geraakt. Nu is het pand 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert. Het Valois College en Stichting Musical Stella Doetje uit Venlo zijn samen 10 keer genomineerd voor de belangrijkste landelijke prijzen voor amateurmusicals. Het Valois College kreeg 7 nominaties voor Oliver en Stella Doetje 3 voor Spring Awakening. Volgens Jeroen Marcellus van het Valuas College is het niet vanzelfsprekend dat je genomineerd wordt.
3: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
13: De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt tijdens een gala in Rotterdam, waar beide Venlose producties ook optreden. En dan nog het weer. Ik begreep dat jij daar bijzonder benieuwd naar was, Ruben.
0: Op zich wel.
13: Ja, je denkt, kan ik mijn vakantie nog een beetje oprekken?
0: Ja, mag ik me nog eens meer merken?
13: Nou, ja, dat vandaag hebben we de 30 graden aangetikt. Dat wordt morgen wel anders. Eerst vanavond nog even, dan kan er nog een regen- of onweersbui vallen. Rond middernacht is het nog steeds ruim 20 graden. Morgen is het overdag wel droog en nog steeds wel aangenaam. Maximaal 22 graden. In de avond een beetje regen.
0: Nou, behalve de zonnebrand zet ik dan ook de paraplu klaar.
13: Ja, dat is een goede combi.
0: Robin, dankjewel.

0: Ja, op zich best prima advies, denk ik. Hè. En nogal een bekend advies natuurlijk ook van Fleetwood Mac was... Go your own way. Maar ja, welke kant we dan hierop gaan?
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Het is nu weer even de topografie, kunnen we wel zeggen... die even de muziek bepaalt. Duitsland, België of blieven we in ons eigen Limburg... wat betreft het, de muziek die er nou aan zit te komen. Trouwens, afvaardiging van Duitsland, nou... Licht erotisch karakter.
2: Hoe lekker.
0: Oh, dat hebben we een mondje. En dan de Limburgse aanvaardiging, dat is er een, die nogal groot is in Mexico.
1: Het grensgevalletje.
3: Het is supergeil, supergeil, richtig. Supergeil, supergeil, ik vind's supergeil, supergeil, en du

0: is jouw grensgevalletje?
1: Wij horen het antwoord op die vraag weer heel graag. En dat mag dan allemaal binnenkomen via de L1 WhatsApp-inbox. Het kandidatuur vanuit Duitsland is de Supergeil van de Friedrich Liechtenstein. Vaya con Dios vanuit Bels, heading for a fall. Of dus, uit eigen provincie, minstens nogal furore maakt in Mexico, Dwayne. En hij heet het over Isabella.

Ja, op het moment dat ik naar de oogst tot dusver van het grensgevalletje kijk, nou, dan kunnen we wel stellen dat het show van Dinsdag vandaag, het is maandag, toch wel een beetje hoog tij viert, hoor. De meeste stemmen tot dusver, die zijn voor Dwayne met Isabella. Maar goed, de strijd is nog niet gestreden natuurlijk.

0: Het kan nog alle kanten op. Ook Friedrich Liechtenstein vanuit Duitsland met Supergeil. Of Valle con Dios vanuit Bels natuurlijk met Heading for a Fall. Maken nog kans om zo meteen aangezwengeld te worden. Ondertussen blijven we wel even in eigen provincie. Want dan hebben we het over de nieuwe aflevering van het programma In één pot nat. Ja, daarin gaan natuurlijk Frans Pollux, Bjorn van der Doelen in Limburg en Brabant op zoek naar het echte DNA van de Zuiderling. Ja, dan kun je je voorstellen dat er Vlaai komt dan voorbij. Soulvlees misschien ook nog wel. De Venlose Friedij zou ik me kunnen voorstellen. Maar ook andere Bourgondische zaken. Want in aflevering 3 duiken Frans en Bjorn de Limburgse wijnwereld in. En bij de wijnboer ontdekken ze wie je aan wien moet snuffelen.
1: Zie je hem? Dat is de wijnboer.
2: Kijk, hard dat werk.
3: Wij hebben hier in Zuid-Limburgse extreem hoog kalkgehalte, de mergel. Hè. En die mergel is 98% kalk. En dat is voor wijnbouw is dat heel positief. We gaan vanaf het moment van plukken totdat die uitgegist is, dan besnuffelen we iedere tank 2 keer per dag. En ik zeg er bewust bij besnuffelen, dus dat is vooral op geur. En 1 keer per dag proeven.
1: Maar mogen wij een keertje snuffelen nu?
3: Je mag voor mij snuffelen.
1: Staan die binnen?
3: Ja, die staan binnen. Wij werken dus voor 95% allemaal met RVS.
1: Geen hout, want dat is toch...
3: Hout hebben we ook een klein beetje, maar het overgrote deel is dus dat RVS. Omdat wij trachten fris-fruitige wijnen te maken. Ja, dat ze fris en fruitig zijn, verteerbaar zijn. En bovenal vragen naar het volgende glas.
2: Wie zult dat thuis hebben? Hè?
1: Dit is Pinot Gris Barrique, denk ik.
3: Helemaal goed.
2: Ja, ik sta hier maar te wachten, maar ik denk...
1: ik begin... Nee, dat is zonde, dan wordt hij warm.
2: Dan ga ik toch wel een flesje mee, denk ik.
0: Ja, of dat geheel volgens, of zonder promenage is verlopen, durf ik niet te zeggen. Ik ben nou benieuwd geworden hoe dat Frans en Bjorn die Limburgse wijnwereld in zijn gedoken. De hele aflevering is te zien op L1.nl. Zij gingen dus in ieder geval...
4: Beide.

0: YouTube met de Swedish Thing Heet Net BLM. Vandaag voordat we ook het eerste muzikale dilemma van deze week behandelen.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: De gelukkigste iets. Ja, ik durf wel te zeggen, dilemma is toch voor zoetgedrukt, joh. Want, ja, het gebeurt niet vaak, maar een unanieme score voor het grensgevalletje. Nogmaals even de kandidatuur.
1: Het grensgevalletje.
2: Het is supergeil, supergeil, richtig. Supergeil, supergeil, ich find's. Supergeil, supergeil, denn du bist supergeil.

0: toch? Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat zag ik net al even. Het chauvinisme viert wel een beetje hoogtij vandaag. Dat merk ik bijvoorbeeld ongerangeren aan de inzending van Ria.
2: We gaan voor eigen provincie, ja. Dwayne. Met Isabella.
1: Nou, je genoteerd dan, Jan, die ook nog wel bekende duiden in het zakje.
3: Nog vandaag maar Isabella. Hoi, hoi.
1: En toen was er eigenlijk alweer geen spelletje tussen te krijgen. En daarbovenop kom Jasper nog een keer. Jasper, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
1: Net onderweg is richting Hoes, vertel je net.
4: Ja.
1: Heb je een heldse werkdag achter de rug of viel het allemaal mee in het begin van de werkweek?
4: Nee, zomaar.
1: Ik ben altijd benieuwd wat beroepen van mensen zien. Dus ja, die nieuwsgierigheid, daar maak ik ook wel even slachtoffer van. Wat doe je in het dagelijks leven?
4: Ik ben elektricien. En we doen met name brandmeldinstallaties installeren en up-to-date maken.
1: Ik heb er wel bekende twee linkerhanden, dus de rolverdeling liep me echt prima. Anders dan die brandinstallaties, daar had je geen grote ingang kunnen geven, denk ik. Heb je een vakantie al lang achter de rug, denk ik, of niet, Jasper? Of misschien nooit nog krieken?
4: Ik ben
1: dat je de rijke brandinstallatie, ja of no?
4: Nee, ik wou even parkeren.
1: Ah, oké.
4: Ik ben nu weer twee weken, dus de derde week weer terug in de werk.
1: Ah, oké. Okay. En liet het dan of de kans weer mijlen ver achter gelegd, of hij nog een beetje de tropische vibe wel in de werkdag?
4: Het is nu vooral warm, hè?
1: Ja.
4: Ik ben vandaag in de buurt van het vliegveld in Berk. Dus dat is sowieso naar de woestijn.
1: Er zijn wat zweetdruppeltjes op het voorhoofd verschenen, geloof ik.
4: Ja, zeker.
1: Tegelijkertijd, want je ziet volgens mij net toeskomen, ik zal het niet langer ophouden om van een heerlijke vrije offertje gewoon genieten. Ja, de doorslaggevende factor, dat was er nog absoluut vandaag. Want ook ging voor Isabella van Dwayne. Geniet van een mooie offertje, Jasper. Dankjewel voor de inzending. Hey, groetjes, man.
4: Yes. Adieu.
1: Hoi.

0: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
1: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
0: Ontvang nu tijdelijk 20 euro extra korting per maand op private lease. Eckert, beweegt Limburg.
1: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De man die gistermiddag na een wilde achtervolging in Heerlen is aangehouden, is een 29-jarige man uit die stad. De politie heeft een taser gebruikt om hem te arresteren. De minister heeft 4 Limburgse gemeenten op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. En 2 Venlose musicalproducties maken samen kans op 10 Amateur Musical Awards.
13: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden.
8: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
16: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
15: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
19: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
21: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
22: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
23: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L.

0: lekker beetje zwemmelen hier aan de rechterkant van Wie Voor. Met Niemens Winterland, James Morrison, You Give Me Something. En wij geven een G. Pierre Knoops.
1: Kom maar achter mij aan.
2: Dit is L1, de Polygonese.
0: Ja, pak toch weer even het koffiebekertje voor over de microfoon.
3: Dat moet je best weten. Dat is zo'n beetje de truc om die prachtige Polygonese stem, die prachtige polygoonstem, na te bootsen.
0: Vandaag steert de Polygonese helemaal in het teken van voetbalhistorie op de kop af. Namelijk 60 jaar geleden vandaag, 7 september 1966. Het debuut van Johan Cruijff in Oranje. Op 19-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Voor de eerste keer, Johan Cruijff scoort toen ook meteen.
4: Een uitverkocht Feyenoordstadion zag met intens plezier hoe het Nederlands voetbalelftal in oranje shirt en zwarte broek onbevangen de Hongaarse grootmeesters tegemoet trad in de eerste wedstrijd om de Europese beker voor landenteam. In de Nederlandse voorhoede, die geheel uit Ajax-spelers bestond, had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de 15e minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen. Dat was een niet verwachte voorsprong voor Nederland, dat zich nadien in de verdediging terugtrok. Nederland zag de zege 2 minuten voor het einde toch nog verloren gaan door een verrassend doelpunt dat de stand op 2-2 bracht. Niettemin was deze uitslag voor Oranje een zeer verdienstelijk resultaat.
0: Zij konden ermee leven, dus ja, 60 jaar geleden vandaag. Dus dat Oranje met Johan Cruijff in de gelederen tegen Hongarije speelde. Het wordt uiteindelijk 2-2, dankzij dus 1 goal van Cruijff. Vraag blijft dan altijd een beetje, tenminste, ja, de vraag die ik me dan stel. Wat kost er nou eigenlijk beter? Voetballen? Of die prachtige, onafvolgbare uitspraken fabriceren.
5: Er bestaan niet alleen negatieve dingen. Dus elk probleem heeft zijn voordeel.
6: Als jij een mindere ploeg niet minder maakt, dan kom je er nooit.
7: Ja. Je mag hem niet in je handen pakken, iemand voorbij lopen en dan met je voeten verder spelen. Dat mag dan even.
8: Er is maar één moment dat je op tijd kan komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat.
9: Ik vind als je voetbalt en jij de bal kan het even naar te komen.
10: En dat zag je dus op het laatst dat het een geitenkast werd. I get

Stings, hè? De hoornetjes, vuurrooi lippen, strak blusje, minirukske, hoog hakken. De buurvrouw van 98. Ja, zelf woon ik op 96.

0: van de Electric Light Orchestra natuurlijk. Ik heb het er straks al even over. Op deze maandag hebben we een vrij volle prijzenpot. Met andere woorden, er is heel wat te winnen straks. Of zometeen, eigenlijk beter gezegd, na 5:30. Weer een nieuwe opgave van de Nieuwsquiz. En in die prijzenpot dan maar liefst 4 tickets... voor nogal een gitaargeweldig concertje. Namelijk tickets voor The Temple of Rock in Tegelen. Vandaag. Nou, zometeen dan die kerstverse opgave. Eerst gaat het hier nog even over een programma. Een nieuwe aflevering van het programma Limburgse Babbelaars. Daarin trekt presentator Jochem van Gelder met zijn zogeheten kletscaravan langs verschillende basisscholen in de provincie Limburg. Je gaat dan in gesprek met de jongste generatie Limburgers. Die lekker ongefilterd en met nogal wat aanstekelijk enthousiasme hun mening geven over actuele thema's, lokale tradities en hun eigen toekomst. En Van Gelder is ook ondertussen aangekomen in Maastricht.
1: Maastricht is de hoofdstad van?
2: Van Rotterdam.
3: Amsterdam.
1: Nee.
3: Amsterdam.
1: Nee.
3: Rotterdam.
1: Nee.
3: Limburg.
1: Heel goed, ja.
3: Oh.
1: Kennen jullie ook bekende mensen uit Limburg?
3: Chantana.
1: Chantana.
3: Ja.
1: En wat zingt Chantana voor liedjes dan?
3: Keten, vreten en wikaf. Vee, sleten en poepen, Sofie.
0: Ah, netjes, hè? Dit is geen menselijke persiflage van meneer Tana. Is hij nou trouwens benauwd geworden? Er is natuurlijk nog heel wat meer materiaal om te bekijken en te beloesteren van die Limburgse babbelaars. Hele aflevering steert op het YouTube-kanaal van L1.
4: Dit is L1.
0: Ja, Drijke Roy, wat dat wij dan nu draaien, viel ons toch wel een beetje genoodzaakt.
3: Sontana.

0: Ja, lijkt ondertussen ook alweer een eeuwigheid geleden. Het wereldkampioenschap voetbal. Ja, sowieso wat betreft sportieve prestaties van Oranje hoeven we daar niet aan terug te denken. Maar goed, het kijken en het hele feestelijke, dat was natuurlijk wel leuk.
1: En dat is misschien nog wat allerbelangrijkste.
0: Misschien wel, ja. Want de prestatie van Oranje in ieder geval niet.

0: snel.
1: Alleen vandaag met Rosalind. We gaan in richting het tijdstip van 6:30. En zodoende hoor je zo meteen het laatste Limburgse nieuws natuurlijk van Robin. En daarna trouwens maak je hier kans op die 4 tickets voor het Temple of Rock concert in Tegelen.
2: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
3: Met zo'n chocolade.
4: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Ruim baan hier voor het laatste Limburgse nieuws. En dat komt onder meer vanuit Margraten.
15: Ja, goedemiddag. Na ruim 6 jaar is het weer mogelijk om een graf te adopteren op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Sinds 2020 was de inschrijving gesloten omdat er geen graven meer over waren om te adopteren. Nu kunnen mensen zich dus weer aanmelden, maar het is niet de bedoeling dat er weer zo'n lange wachtlijst ontstaat. Dat zegt Frans Roebroeks van de stichting Adoptiegraven Margraten.
16: We hebben besloten om de wachtlijst open te stellen voor maximaal 150 personen. Dat doen we via een online formulier dat ook automatisch sluit wanneer dat aantal is bereikt. En dat doen we om te voorkomen dat we dadelijk weer een wachtlijst van jaren hebben.
15: De stichting verwacht dat er hoe dan ook een run komt op het adopteren van de graven. In een woning aan de Duitse Poort in Maastricht is brand uitgebroken. De bewoner is gecontroleerd door ambulancepersoneel. De vlammen sloegen volgens een correspondent ter plaatse uit het dak. De hulpdiensten werden rond 4 uur opgeroepen. Het gebied is afgezet, maar de brand is inmiddels onder controle. En 4 Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden dan afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten. De restauratie van het vervallen Caltex tankstation in IJsden is weer een stap dichterbij gekomen. De provincie Limburg heeft €245.000 beschikbaar gesteld voor het project. Er is nu nog 3 ton nodig om aan het totaalbedrag van 1,3 miljoen te komen. Het tankstation opende in 1953 en was toen het laatste tankstation voor de grens met België. Nadat eind jaren 70 iets verderop de A2 werd aangelegd, kwam er steeds minder verkeer langs. En in 1983 ging het tankstation dicht. Nadien is het steeds meer in verval geraakt. Het pand is nu 4 jaar geleden gekocht door een organisatie die monumenten opknapt en beheert.
1: Ja, dan even de kwestie, hebben we nou vandaag en morgen ook nog de zonnebril nodig?
15: Nou, ik denk het wel. Nou, vandaag, ik zie, als ik hier naar buiten kijk, nog steeds een beetje zon. De temperatuur heeft vandaag de 30 graden aangetikt. Vanavond kan er nog wel een regen van onweersbui vallen. Blijft wel warm. Rond middernacht is het nog steeds ruim 20 graden. Morgen is het overdag droog. Maximaal 22 graden. Dus dan heb je misschien wel een zonnebril nodig. In de avond komt er dan wel regen.
1: Ja, heb ik dan in ieder geval de paraplu nodig. Robin, ja. Dankjewel.

The Lonely Boy. En daar was dan Andrew Gold natuurlijk voor verantwoordelijk. Ondertussen, ja, we blijven nog even bij de muziek, want de prijzenpot is dus goed gevuld vandaag. 4 tickets maar liefst voor het concert The Legends of... The Temple of Classic Rock. Er zullen ook al wat legends op het podium staan, maar zo heet het niet.

0: Echte kenner.
1: Henry, ik heb het idee dat je vandaag snelle leerlingen hebt.
2: Dat is echt top. Dit gaat voortvarend. Ja, het is een beetje uitzoeken van oké, op welk niveau, welke interesses en welke diepgang. Maar dit gaat goed.
3: Nou, kijk eens. Never change a winning team. Dat moet allemaal wel loslopen dus daar wat betreft die opleiding. Maar ja, wat is nou de inhoud van die opleiding? In welk vak worden de cursisten dus bijgespijkerd opgeleid? 4 tickets dus voor het concert in Tegelen liggen klaar. Welk vak zijn we naar op zoek vandaag?
4: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
3: Hovenier, ambulancebroeder, hondentrimmer.
5: Nou,

0: minuten en dan heet het officieel maandagavond. Misschien ben je onderweg richting huis alvast.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Om daar aan die maandagavond te beginnen. En ook nog even de maandagavond diner door te slikken. Misschien onderweg ook nog wel even langs de pomp moeten. Ja, dan kom je van een koude kermis thuis. Denk ik wel een beetje. Of in ieder geval een... negatieve verrassing staat je dan te wachten. Ik tankte vandaag eerder in België. En daar is het ook al over de 2 euro. Olieprijs is opnieuw hard gestegen. Komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. En daardoor ging er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door. Ondertussen die welbekende straat van Hormuz. Stijgende olieprijs, ja, die merk je dus ook aan de pomp. Zo vertelt economieverslaggever Bart Kamphuis.
2: Een verhoging van meer dan een dubbeltje voor een liter €0,95 in een week tijd. En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen. Oftewel olietankers.
0: Ja, en zodoende de adviesprijs voor een liter benzine, aan Nederlandse zijde wel te verstaan, hè, ligt nu boven de €2,71. De prijs voor diesel bleef het weekend stabiel hoog op €2,68. Ja, het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz, dat vormt dus de voornaamste reden voor de stijging van die olieprijs. Correspondent Daisy Moore daarover.
3: Er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen. Dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
0: Ja, dan zou ik je dus graag vertellen dat het binnenkort weer zal dalen, die prijs aan de pomp. Maar dat zou dan helaas gelogen zijn.

0: Ja, van het wijnen worden al even voorzichtig vuur gesorteerd op de nacht van Mondje op dinsdag. Quante hippen natuurlijk met rustig grip de nacht. We hadden het net al even over eventueel misschien dat je wel richting Hoes aan het kneuren zit. Dan kreeg ik verschillende appjes binnen, meldingen binnen over een vermeende flitser die er zo stond in, langs de A2 in zuidelijke richting. Tussen Wiert en Echt, hectometerpaal 202.1. Dan ben ik daar toevallig vanmorgen zelf ook langsgekomen. En ja, Pim heeft er niet op vast. Volgens mij is het dus geen flitser. Dat is een bepaalde videocamera die op verschillende plekken in de provincie langs autowegen is komen te staan. Wat die dan wel precies filmen, dat weet ik niet. Maar volgens mij kun je dat niet door geflitst worden. Dus ja, misschien een geruststelling voor de automobilisten die door ergens in de buurt rondrijden. Volgens mij knippertje niet, kan het geen cent kosten op het moment dat er te hard neervrijdt. Even niet te zeggen dat je nou met 180 ton even moet rijden natuurlijk. Hè. Wat betreft de Nose Quiz, want die tickets voor The Temple of Rock, dat concert in Tegelen, die liggen hier nog klaar. We zien op zoek naar een opleiding, een nieuwe opleiding, die net van start is gegaan. Dan kreeg ik van Leni binnen, zegt ja, dat is de opleiding tot vlaaienbakker.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, die kunnen helaas niet goed rekenen.

0: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
1: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
2: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
3: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Voordeeluitjes.nl. Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl. Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
1: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
0: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
1: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al een aantal dagen last van flinke stank. Mensen vinden het ruiken naar braaksel of een geur uit de GFT-bak. Waar de stank vandaan komt, is niet duidelijk. De man die gistermiddag na een wilde achtervolging in Heerlen is aangehouden, is een 29-jarige man uit die stad. De politie heeft een taser gebruikt om hem te arresteren. En voor het eerst in 6 jaar is het mogelijk om weer graven te adopteren op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
10: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden.
12: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
14: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
15: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine, het nieuwe kunst- en cultuurseizoen, met onder meer zanger Koen van Dam, acteur en regisseur Michel Sluismans en de Nederlandse Dansdagen. En ook de restaurants Harry's, La Source en Mes Amis. Volg Chapeau ook online en op social media.

0: The Ace of Base, hier net op de kerstverse maandagavond. Hoe dat we er even bekallen wat betreft het Limburgse nieuws. Om te beginnen vanuit...
1: Remun of remun, maakt niks uit wat ze tegen ik zeggen.
0: Remun of remun, ja, ze zitten nog altijd aan het.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Nog altijd niet aan het, moet ik zeggen. Nee, dan gebeurt wel heel wat in het zaalje Remun. Want dit is Artlane 203. Ik hoop het echt goed uitspreek, of 203. Verhangen ze het terrein van weerstand in een groot openlucht atelier voor graffiti en street art. Dat is nogal een bezienswaardigheid. Ongeveer 160 artiesten uit binnen- en buitenland die komen door Verne Remun. Richard Wolters is van de organisatie.
3: We hebben een graffiti-evenement voor de tweede keer op weerstandterrein hier.
4: Ik heb nu eigenlijk leuk graag symbolen gezet. Daarmee zet ik mijn lijnen uit. En van daaruit kan ik mijn portret maken.
5: Ik heb tekentablet en daar zet ik zo mijn nodige uren aan totdat ik uiteindelijk denk van dit is wat ik wil doen. Dat wordt afgedrukt en dat ga ik schilderen.
0: Ja, dat is wel. Het bekieken werd er allemaal gesmengen gemunt, ja. En ook nou is vanuit de provinciale hoofdstad zieke omroep Vrolijke Medicijnen, zo weet je het. In Maastricht besteedt 75 jaar, haar je zodoende een jubileumuitzending.
6: Dit is het verzoekplaatprogramma van de Vrolijke Medicijnen.
7: Ik heb daarvan gedood, hè.
8: En even gaat afleiding aan, denk ik.
7: Hè? Ja. Dus het is toch maar een bedompte sfeer op die kamer.
9: Dat is dus motto, hè, muziek als medicijn. Het is welzijn, het is aandacht voor de lui.
7: Een gevarieerd programma met Beppie. Die andere, Rob Menne ken ik wel.
0: Heel wat corrivee komen er dus voorbij. En dan tot slot vanuit Venlo, het Vaduwas College door, maakt met de musical Oliver kans op maar liefst 7 amateur musical awards. Ja, dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Met tegelijkertijd Jeroen Marcellus van het Vaduwas College is wel wat gewin, jongen, tussen.
10: Er zitten wel wat talenten op dit podium die we denk ik zeker terug gaan zien in het... In het vak later, die dadelijk de professionele producties gaan draaien. Inmiddels zit in vrijwel iedere Nederlandse musicalproductie een leerling die op het Vaduwas College heeft gezeten.
0: Nou, kijk eens, daar zit wat in de grond, zeggen ze dan, geloof ik, hè?
2: Dit is L1.
0: Nominaties zijn in de categorie voor beste musical en ensemble, maar ook 4 leerlingen zijn individueel genomineerd. Nou, hopen dat die nominaties dan ook omgezet worden in daadwerkelijke prijzen. Van die muzikale hoogstandjes in Venlo naar hoogstandjes vanuit Zesteren. De perspectief.

0: Dit is toch zo'n beetje de ultieme trommelplaat. Misschien heb je alle potten en pannen uit de kast gepakt om eens even lekker mee te mappen. Safri Duo Play the Life met de Bongo Song.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, trouwens ook de gelegenheid om heel wat trommels, maar ook wel wat gitaren te aanschouwen en beter gezegd te beluisteren. Namelijk 4 tickets voor het concert Temple of Classic Rock liggen hier klaar. Het gaat allemaal plaatsvinden in Tegelen, maar dan wel SVP. Een goed antwoord op onze quizvraag. Nieuwsquiz gaat vandaag over een nieuwe opleiding die net van start is gegaan. Maar welk vak is er nou mee gemoeid? Tot welk beroep worden de cursisten daar klaargestoomd? Leraar is in ieder geval Henry Breukers, moet ik zeggen. Hij staat voor de klas. En die klas, ja, die zit trouwens vooral buiten.
2: Vanuit Zuid-Limburg begonnen ooit, hè. Ja, Apostelhoeven was dan de eerste die er ooit mee begonnen is. En het ontwikkelt zich door de hele provincie.
3: Zoals ik nu om me heen kijk, dacht ze straks, denk dit zou ik wel, zie ik wel voor ogen. Ja, zoiets. Dat is wel top.
0: Ja, zitten dus wel wat hintjes in verstopt. Enthousiasme is er ook zeker. Dus bij wat voor opleiding is dit nou? Welke opleiding is net gestart?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp

0: Dit was dan Cat's Eye Animal. Jij kreeg net pas een kandidaat voor de nieuwsquiz, Anneleen.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Iets met technische toestanden in met de telefoon. Maar het is gelukt om Annemie aan de welbekende telefoonlijn te krijgen. Annemie, goeienavond, is het onderhand.
2: Goeienavond.
0: Ik kreeg een antwoord van die binnen en er was echt niet de lijn op te huren. Het was een prachtige samenspel eigenlijk tussen, ik denk, die wederhelft.
2: Ja, dan zitten we samen in de auto en wie de vraag komt, dan zijn we samen wijnboer.
0: Ah, ja, nou, ja, kijk eens, op meteen, ja, raak.
3: Dat is goed. Ja. Dat vind ik goed. Ja, dat vind ik goed. Dat is ook goed.
0: Het klopt hier wel mooi. Eigenlijk moet ik even vertellen welke opleiding zoeken. We kregen antwoorden binnen. De opleiding tot Limburgse tolk kreeg van Frans binnen. Is op zich geen gekke, want die opleiding is volgens mij ook net onlangs gestart. Vlaaienbakker kwam trouwens ook nog voor binnen. Maar we hadden het over de opleiding tot wijnboer, inderdaad. Zitten jullie toevallig zelf helemaal in de Limburgse wijnscene, de branche, zeg maar?
2: Nee, toevallig helemaal niet. Nee, we drinken liever een pil.
0: Ja, oké. Okay. Oh, want help me even, dan is een chardonnaytje of een, wat heet ik hier? Chateau Migraine en zo, dat is allemaal niet aan ik besteed.
2: Jawel, een Pinot Grigiootje of een wientje van een Limburgse. Ja, dat vind ik toch wel heel lekker. Uit Wielen of uit Noorbeek, daar komen toch hele lekkere wientjes vandaan.
0: Ja, precies. Ja, ja. Nou, misschien maar dat er ook steeds meer, ja, binotropische druiven heen geteeld kunnen worden vanwege het weer dan. Vanwege het feit dat het vandaag alweer de 30 graden zijn aangetikt. Annemie, ben ik wel benauwd. Ik zag net, we zien onderwegens. Is dat onderwegens een hoes of nog een terras dan?
2: Ja, onderwegens een hoes.
0: Oké. Okay. Ja. Allebei een lange werkdag achter de rug dan? Of?
2: Nee, en een vriendendag.
0: Oh, lekker zeg. Oh, dat zit een betere mondje dan.
2: Ja, zeker.
0: En mocht ik dan zo nieuwsgierig zijn om even te polsen hoe de hele maand uit besteed je vrijdag?
2: Ze zijn samen naar de sauna geweest.
0: Ah, kijk eens aan. En ja, ben ik altijd toch benauwd, hè? Badkledingdag of gewoon in Adams kostuum?
2: Nee, gewoon in Adam en Eva kostuum.
0: Ja, ik word goed gelegen, inderdaad.
2: En dan op de radio, hè? Ja, ja.
0: Nou ja, mensen kunnen het niet zien of hebben het ook niet gezien, natuurlijk. Hè? Want ik heb er wel eens discussies over met vrienden die zeggen, nee, daar waag ik me niet aan. We gaan wel gewoon voor badkledingdag. Mensen die nog zitten te twijfelen, ik neem aan, dichtgooien ze aan om er lekker in de blote bilpartij rond te huppelen. Door. Waarom is dat beter?
2: Ja, ik vind dat toch wel een stuk hygiënisch en ook makkelijker. Hè? Dus al die rommel niet meer met de hoes te showen.
0: Hygiënisch, wat dat is het natuurlijk ook inderdaad. En een bepaald gevoel van vrijheid, kan ik me ook voorstellen.
2: Ja, gewoon, het is nu nog mooi weer, dus ik vind het lekker. Ja, nou, vrijheid inderdaad ook.
0: Zeker met het zinkenboete. Dan zie ik een beetje broen geworden, denk ik, vandaag.
2: Ja, misschien en een beetje roet ook.
0: Lekker zeg. In ieder geval, 4 tickets voor het concert Temple of Classic Rock in Tegelen komen die de kant op. Jammer, maar even kieken of...
2: Ik wist niet eens wat de prijs was, maar dat is geweldig.
0: Ja, het is een heel leuk concert, heb ik me laten vertellen. Volgens mij is het toch wel badkledingdag, dus ik ben af en toe binnenkomen, jongens, klaar.
2: Ja, dan doen we het even gedaan. We passen ons aan.
0: Gelukkig. Hey, goeie reis nog, hè.

0: Joey Louis in het nieuws met het geweldige The Power of Love. Hey, half zeven ondertussen, ze doen er natuurlijk zo meteen het laatste Limburgse nieuws. Het gaat over, het ook een beetje een mysterie in Geleen en Sittard. En we klagen daar over een, of vanwege een kotslucht. Ja, smakelijk nieuws zo meteen.
1: Appen met de jokes, download de L1-app.

0: doedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Het laatste Limburgse nieuws, dat horen we nu hier van Robin Vink.
9: Ja, goedemiddag of goedenavond ondertussen. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al een paar dagen last van een kotslucht. Op social media regent het klachten over de stankoverlast. Er wordt bij stank in die regio al gauw gewezen naar Gemmelot, maar die lijkt niet de schuldige te zijn. Gemmelot heeft meerdere metingen uitgevoerd, maar kan de geur niet tot het industrieterrein herleiden. En ook bij de gemeente zijn de meldingen binnengekomen. Er is zelfs een boa op pad gestuurd om te ruiken en op zoek te gaan naar de bron van de stank, maar ook die heeft niks gevonden. Blijft dus nog even een raadsel waar de geur vandaan komt. En dan naar Margraten. Na ruim 6 jaar is het weer mogelijk om een graf te adopteren op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Sinds 2020 was de inschrijving gesloten omdat er geen graven meer over waren om te adopteren. Maar nu kunnen mensen zich dus weer aanmelden. Maar het is niet de bedoeling dat er weer zo'n lange wachtlijst ontstaat. Dat zegt Frans Robroeks van de stichting Adoptiegraven Margraten.
10: Er worden musicals ingestuurd. Die worden bekeken eerst door een vakgerelateerde jury. En op het moment dat zij een voorselectie gemaakt hebben, is er een selectiecommissie van allemaal grote namen in de musicalwereld, zoals Pia Douwes of Frank Sanders. En die gaan al die musicals bekijken en dan bepalen wie daar de beste vrouwelijke hoofdrol, de beste mannelijke hoofdrol, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
9: Dat ging niet over de adoptiegraven Margraten, volgens mij. Hoewel er misschien een hele mooie musical in zit.
8: Excuses, dat was het verkeerde, inderdaad.
9: Nou ja, wat hij eigenlijk zei is dat ze gaan een beperkte wachtlijst maken, zodat je niet weer jarenlang op die wachtlijst hoeft te staan.
8: Ondertussen heb ik Frans wel op weten te raken. Zullen die nog dan nog even luisteren? Ditmaal de echte Frans.
11: We hebben besloten om de wachtlijst open te stellen voor maximaal 150 personen. Dat doen we via een online formulier dat ook automatisch sluit wanneer dat aantal is bereikt. En dat doen we om te voorkomen dat we dadelijk weer een wachtlijst van jaren hebben.
8: Daar heb ik wel van horen zeggen, Robin, dat Frans ook heel bedreven is op het gebied van musicals.
9: Ja, daarom. Ik zie een hele mooie combinatie. Moet gaan lukken. Nog even serieus nieuws. In een woning aan de Duitse Poort in Maastricht is vanmiddag brand uitgebroken. De bewoner is gecontroleerd door ambulancepersoneel. De vlammen sloegen volgens een correspondent ter plaatse uit het dak. De hulpdiensten werden rond 4 uur opgeroepen. Het gebied is afgezet, maar de brand is inmiddels onder controle. En 4 Limburgse gemeenten zijn op de vingers getikt omdat ze te weinig doen om asielzoekers op te vangen. Het gaat om de gemeenten Bezel, Beek, Kerkrade en Gulpen-Wittem. Zij moeten zich binnenkort melden bij asielminister Bart van den Brink. Daarbij worden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van locaties voor AZC's. Dat is verplicht volgens de spreidingswet die bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente moet huisvesten.
8: Helder, dan kijken we nog even naar boven.
9: Yes, ook helder. Blijft vanavond warm. Rond middernacht is het nog ruim 20 graden. Morgen is het overdag droog met maximaal 22 graden. En in de avond komt er dan wel wat regen aan.
8: Ja, moet er toch aan geloven, die naderende herfst, denk ik zo. Robin.
9: Ja, de zomer is na vandaag echt voorbij.
8: Ja, helaas pindakaas. Robin, dankjewel in ieder geval. Zometeen trouwens hier het betoverende baslijntje van Queen met Another One Bites the Dust. Maar eerst is de Pink.

0: kopen jullie ook vibrator? Zeg joh, we kopen vibrator. Met zo'n roterende kop. Ik zeg, joh, die hebben we.
1: Ja.
0: Oh shit, jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit?

0: Niks aan gelogen toch, wie deze zag het betoverende baslijntje. Van natuurlijk Queen, Another One Bites the Dust. Het zal u niet ontgaan zien. Het was deftig zomerweer vandaag. Tegelijkertijd, in het kader van ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dan toch dat die 30 graden die we vandaag hebben gehad, die gaan we waarschijnlijk de komende dagen toch niet meer halen. Sterker nog, misschien is het wel de echte laatste zomerdag. Merken richting 22 graden of zo. En misschien nog wel een zonnebril nodig. Maar zonnebrand is dan niet per se nodig. Het begin dus van een beetje van de hits. Hield heat vandaag wel mazzel gehad, denk ik. Veel mensen die trokken er zodoende op boet. Lekker genieten van het zonnetje.
1: Ja, mevrouw, gaat u het missen?
2: Ja, missen. We hebben eigenlijk al veel gehad. Hè. Dus missen is een groot woord, maar het is weer wennen natuurlijk.
3: Ik vond het wel prima. Morgen is het afgelopen. Morgen wordt het bewolkt. En winderig weer. Ja. Dus we moeten maar afzien wat er weer gaat gebeuren.
4: Ja. Kijk, er zullen wel eens wat buitjes vallen, maar de temperatuur die gaat iets naar beneden. Maar het zal best nog wel mooi blijven.
2: En nog even inderdaad van de laatste mooie dag genieten.
1: Want u werd vanmorgen wakker. Dacht u gelijk van, ik moet alles pakken wat ik pakken kan?
2: Nee, dat dacht ik gisteren al.
1: Oh.
4: Wij gaan altijd in september. Wij gaan altijd in het voor- en na-seizoen. En wij hebben altijd wel geluk. Dus ja, september kan gewoon heel mooi zijn. En daar rekenen we gewoon weer op.
5: Ja.
6: Ja, daar gaan we gewoon vanuit.
1: Ja.
6: En het zal nooit 14 dagen achter elkaar regenen.
1: Maar geen korte broek aan vandaag?
3: Nee. Ik ben erg gevoelig voor de zon. Ja. Ik word ontzettend gauw rood en verbrand. Dus ik zoek liever toch wel de schaduw op als in de hete zon te gaan zitten.
1: En toch gaat u het missen?
3: Aan de ene kant wel, ja. Want wie vindt dit nou niet geweldig weer om er op uit te trekken en te genieten van de zon?
1: Oké, maar de vis is ook warm, denk ik, vandaag. Want ze bijten niet, hè?
3: Vanmorgen was beter. Vanmorgen was het een beetje aangename temperaturen. En nou is het inderdaad een beetje te warm en dan blijft die vis ook wat minder doen, ja, inderdaad. We hopen op de avond dat de vis dadelijk wat beter doet.

0: Supertramp hier net op de maandagavond van L1 vandaag met Give a Little Bit. Ja, we hadden het op diezelfde maandagavond ook al even over dat mysterie in Sittard en Geleen. Spraken van een kotslucht.
1: L1 vandaag.
0: Oorzaak daarvoor onbekend vooralsnog. Bij Gemmelot ligt het in ieder geval niet. Daar zijn metingen verricht. En daar is, is eigenlijk niks uitgekomen. Tegelijkertijd, behalve die kotslucht, speelt er ook nog iets anders in Sittard. Iets van een hele andere orde, maar ook op zich wel een beetje in de categorie klein leed. Sta je voor, ben je slechter been en dan woon je 4 hoog. Ja, dan ben je natuurlijk afhankelijk van de lift. En als die lift dan kapot is, dan kun je bijna letterlijk geen kant op. Dat overkomt dus precies Corrie Ruiters. En met daar nog een heel deel meer inwoners van het appartementencomplex Baanjehoofd daar in Sittard.
2: Het is puur een gevangenis. Maar de lift is kort buiten werking vanwege servicewerkzaamheden. De brandweer is moeten komen om die lui uit de lift te halen. Die hebben een paar roer in die lift gezet. Dan viel ze in ene keer bijvoorbeeld van 4 naar 0. Dus, en er zijn wel stangen. Dus als ze er niet op verdankt bent, dan ligt ze. Hier is maar één lift. Daarvoor, en hier zijn 139 appartementen. Ik ging, als het goed weer, wanneer de strengen, iedere dag even een struikje om. Ik moet lopen voor die heup. Ik ging iedere maandag naar de therapie. Dus dat ken ik ook niet meer. Heb ik ook een paar keer moeten afzeggen. Dus ze zit hier gewoon opgesloten.
0: Ja, het is toch wel te hopen voor Corrie dat die lift binnenkort en dan snel SVP gerepareerd gaat worden.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Inwoners van Geleen en Sittard hebben al een aantal dagen last van flinke stank. Mensen vinden het ruiken naar braaksel of een geur uit de GFT-bak. Waar de stank vandaan komt, is niet duidelijk. De man die gistermiddag na een wilde achtervolging in Heerlen is aangehouden, is een 29-jarige man uit die stad. De politie heeft een taser gebruikt om hem te arresteren. En voor het eerst in 6 jaar is het mogelijk om weer graven te adopteren op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
12: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
11: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampfsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lanspach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden.